Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op reis buiten de EU. Mag je dan een pakje vleeswaren meenemen naar Nederland? Nee, vlees van buiten de EU mag niet worden meegenomen. Voorkom dat er besmettelijke dierziektes Europa inkomen en neem dat pakje vleeswaren niet mee terug. Check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Iedere avond bij de Flevozieke Omroep Live Radio. Met vanavond vanaf 8 uur Pleister op de Wonden met Jan en Truus Heerema.
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevozieke Omroep.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 3 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. Maandagavond kwamen ongeveer 100 mensen bijeen in het gemeentehuis van Den Bosch voor een raadsbijeenkomst over de asielopvang in Engelen. 31 inwoners spraken in tijdens de bijeenkomst, terwijl circa 70 anderen de vergadering vanuit de hal volgden. Het besluit over de opvang van jonge asielzoekers is uitgesteld tot 16 september. Iran zegt klaar te zijn voor de nieuwe Amerikaanse sancties. Volgens de autoriteiten heeft het land een 2-jarig plan om de economische maatregelen op te vangen. De Verenigde Staten willen Iran economisch isoleren en roepen andere landen op de handel te stoppen, met dreigende sancties als drukmiddel. Na een dodelijk arbeidsongeval op 14 mei 2024, waarbij de 16-jarige stagiair Bram uit Geesteren werd geëlektrocuteerd in Tubbergen, worden 2 bedrijven beboet. 1 voor 60.000 euro en 1 voor 15.000 euro. De stagebegeleider krijgt een werkstraf van 40 uur. De ouders van Bram hebben vrede met deze uitkomst. In het Franse dorp Pomas sloeg een tornado toe waarbij 26 mensen gewond raakten. 5 van hen werden naar het ziekenhuis gebracht. 2 personen worden nog vermist, mogelijk onder het puin van een ingestorte huis. 100 huizen raakten beschadigd. Ook duizenden huishoudens zitten zonder stroom. En dan het weer. Vannacht is het droog en zakt de temperatuur naar 14 graden in het zuidwesten tot 9 in het noordoosten. Overdag is het zonnig en droog met temperaturen tussen 23 en 26 graden. Alleen in Limburg is het bewolkt, koeler en kan er wat regen vallen. En tot zover het nieuws.
2: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje. In het ziekenhuis.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 4 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. Maandagavond kwamen ongeveer 100 mensen bijeen in het gemeentehuis van Den Bosch voor een raadsbijeenkomst over de asielopvang in Engelen. 31 inwoners spraken in tijdens de bijeenkomst, terwijl circa 70 anderen de vergadering vanuit de hal volgden. Het besluit over de opvang van jonge asielzoekers is uitgesteld tot 16 september. Iran zegt klaar te zijn voor de nieuwe Amerikaanse sancties. Volgens de autoriteit heeft het land een 2-jarig plan om de economische maatregelen op te vangen. De Verenigde Staten willen Iran economisch isoleren en roepen andere landen op de handel te stoppen, met dreigende sancties als drukmiddel. Na een dodelijk arbeidsongeval op 14 mei 2024, waarbij de 16-jarige stagiair Bram uit Geesteren werd geëlektrocuteerd in Tubbergen, worden twee bedrijven beboet. Eén voor €60.000 en één voor €15.000. De stagebegeleider krijgt een werkstraf van 40 uur. De ouders van Bram hebben vrede met deze uitkomst. In het Franse dorp Pomas sloeg een tornado toe waarbij 26 mensen gewond raakten. 5 van hen werden naar het ziekenhuis gebracht. 2 personen worden nog vermist, mogelijk onder het puin van een ingestorte huis. 100 huizen raakten beschadigd. Ook duizenden huishoudens zitten zonder stroom. En dan het weer. Vannacht is het droog en zakt de temperatuur naar 14 graden in het zuidwesten tot 9 in het noordoosten. Overdag is het zonnig en droog met temperaturen tussen 23 en 26 graden. Alleen in Limburg is het bewolkt, koeler en kan er wat regen vallen. En tot zover het nieuws.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek. Muziek helpt.

0: FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 5:00.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. Bijeen in het gemeentehuis van Den Bosch voor een raadsbijeenkomst over de asielopvang in Engelen. 31 inwoners spraken in tijdens de bijeenkomst, terwijl circa 70 anderen de vergadering vanuit de hal volgden. Het besluit over de opvang van jonge asielzoekers is uitgesteld tot 16 september. Iran zegt klaar te zijn voor de nieuwe Amerikaanse sancties. Volgens de autoriteiten heeft het land een 2-jarig plan om de economische maatregelen op te vangen. De Verenigde Staten willen Iran economisch isoleren en roepen andere landen op de handel te stoppen, met dreigende sancties als drukmiddel. Na een dodelijk arbeidsongeval op 14 mei 2024, waarbij de 16-jarige stagiair Bram uit Geesteren werd geëlektrocuteerd in Tubbergen, worden twee bedrijven beboet. Eén voor €60.000 en één voor €15.000. De stagebegeleider krijgt een werkstraf van 40 uur. De ouders van Bram hebben vrede met deze uitkomst. In het Franse dorp Pomas sloeg een tornado toe waarbij 26 mensen gewond raakten. 5 van hen werden naar het ziekenhuis gebracht. 2 personen worden nog vermist, mogelijk onder het puin van een ingestorte huis. 100 huizen raakten beschadigd. Ook duizenden huishoudens zitten zonder stroom. En dan het weer. Vannacht is het droog en zakt de temperatuur naar 14 graden in het zuidwesten tot 9 in het noordoosten. Overdag is het zonnig en droog met temperaturen tussen 23 en 26 graden. Alleen in Limburg is het bewolkt, koeler en kan er wat regen vallen. En tot zover het nieuws. Flevo.

him. I should have tried not to let you go away. I'm still here.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het auditteam Voetbal en Veiligheid adviseert om vuurwerk in stadions beter tegen te gaan door verbeterde toegangscontroles met scanpoorten, handscanners en slimme camera's. Ook betere controle van personeel, leveranciers en stadionruimtes kan helpen. Het team constateert dat een plan uit 2018 onvoldoende is uitgevoerd en partijen elkaar onvoldoende aanspraken. Een tornado trof een dorp in Zuid-Frankrijk waarbij 26 mensen gewond raakten en 5 naar het ziekenhuis moesten. 2 mensen worden nog vermist onder het puin van hun huis. 100 huizen in het dorp Pomas zijn getroffen en opvangcentra zijn ingericht daar. Het noodweer zorgde voor stroomuitval bij duizenden huishoudens en verstoorde ook het luchtverkeer. Na dodelijk ongeval op 14 mei 2024, waarbij de 16-jarige stagiair Bram uit Geesteren werd geëlektrocuteerd in Tubbergen, worden 2 bedrijven beboet. 1 voor 60.000 euro en 1 voor 15.000 euro. De stagiairebegeleider krijgt een werkstraf van 40 uur. Bram's ouders hebben vrede met deze uitkomst. En Amerikaanse beurzen sloten maandag overwegend in het rood met technologieaandelen als grootste verliezers. Zorgen over escalerende spanning in het Midden-Oosten domineerde het sentiment. Trump kondigde uitbreiding van sancties aan tegen Iran. De Dow Jones steeg 0,3%, terwijl de S&P 500 0,3% daalde. En dan het weer tot slot. Vanochtend schijnt de zon overal en drijft ook in het uiterste zuiden wat sluierbewolking binnen. Het blijft gedurende ochtend wel overal droog en de temperatuur loopt op naar zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Nederland is goed op weg met energiebesparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp.
1: Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat.
0: Kijk op zetookdeknopom.nl.

0: Yo, yeah, Aisha, oh my sisters, yeah.
1: So sweet, so beautiful.

U luistert naar de Flevoziek Omroep.

0: woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: U kunt ook een verzoekje aanvragen via www.fleuzieke omroep.nl.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 7 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het auditteam Voetbal en Veiligheid adviseert om vuurwerk in stadions beter tegen te gaan door verbeterde toegangscontroles met scanpoorten, handscanners en slimme camera's. Ook betere controle van personeel, leveranciers en stadionruimtes kan helpen. Het team constateert dat een plan uit 2018 onvoldoende is uitgevoerd en partijen elkaar onvoldoende aanspraken. Een tornado trof een dorp in Zuid-Frankrijk waarbij 26 mensen gewond raakten en 5 naar het ziekenhuis moesten. 2 mensen worden nog vermist onder het puin van hun huis. 100 huizen in het dorp Pomaas zijn getroffen en opvangcentra zijn ingericht daar. Het noodweer zorgde voor stroomuitval bij duizenden huishoudens en verstoorde ook het luchtverkeer. Na dodelijk ongeval op 14 mei 2024, waarbij de 16-jarige stagiair Bram uit Geesteren werd geëlektrocuteerd in Tubbergen, worden 2 bedrijven beboet. 1 voor 60.000 euro en 1 voor 15.000 euro. De stagiaire begeleider krijgt de werkstraf van 40 uur. Bram's ouders hebben vrede met deze uitkomst. En Amerikaanse beurzen sloten maandag overwegend in het rood met technologieaandelen als grootste verliezers. Zorgen over escalerende spanning in het Midden-Oosten domineerde het sentiment. Trump kondigde uitbreiding van sancties aan tegen Iran. De Dow Jones steeg 0,3%, terwijl de S&P 500 0,3% daalde. En dan het weer tot slot. Vanochtend schijnt de zon overal en drijft ook in het uiterste zuiden wat sluierbewolking binnen. Het blijft gedurende de ochtend wel overal droog en de temperatuur loopt op naar zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.

0: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekenomroep.nl.
1: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek. Muziek helpt.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee. Ja!
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop

0: De FC Edo op de Flevo Gastvrij-app. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De NS biedt vanaf vandaag goedkopere treinkaartjes aan voor reizigers die drukke treinen in de spits willen mijden. Vooral op dinsdag en donderdagochtend heeft de NS last van een hyperspits binnen een uur. Door spreiding kunnen meer reizigers zitten. Directeur Tijmen Voet zegt dat een klein percentage reizigers al verschil maakt. De kaartjes zijn een dag van tevoren te kopen. In de dag van zondag op maandag viel er in Kensof, een Haïtiaanse stad bij Port-au-Prince, zeker 30 doden door bendegeweld. Mensenrechtenorganisatie RNDDH schat 30 tot 40 doden en 15 tot 20 gewonden. Het geweld begon zondagavond. Het auditteam Voetbal en Veiligheid adviseert om vuurwerk in stadions beter tegen te gaan door verbeterde toegangscontroles met scanpoorten, handscanners en slimme camera's. Ook betere controle van personeel, leveranciers en stadionruimtes kan helpen. Het team constateert dat een plan uit 2018 onvoldoende is uitgevoerd en partijen elkaar onvoldoende aanspraken. Een tornado trof een dorp in Zuid-Frankrijk waarbij 26 mensen gewond raakten en 5 naar het ziekenhuis moesten. 2 mensen worden nog vermist onder het puin van hun huis. 100 huizen in het dorp Pomaas zijn getroffen en opvangcentra zijn ingericht daar. Het noodweer zorgde voor stroomuitval bij duizenden huishoudens en verstoorde ook het luchtverkeer. En dan het weer tot slot. Vanochtend schijnt de zon overal en drijft ook in het uiterste zuiden wat sluierbewolking binnen. Het blijft gedurende de ochtend wel overal droog en de temperatuur loopt op naar zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: Tot 9 uur is dit de Flevo Ziekenomroep met Los Verband.

0: Goedenavond, laten we gewoon eens lekker lang beginnen met een nummer van Simply Red. Money is too tight to mention. En ik heb in ieder geval Simply Red uitgekozen als de artiesten van de avond.
1: Goedenavond.
0: Leuk dat je erbij bent. Mijn naam is Leo en ik ben bij je tot aan 10 uur vanavond. We beginnen het eerste half uur weer met Nederlandstalige muziek. Straks om 8:30 aandacht nog even voor Simply Red en natuurlijk ook Middle of the Road. En ik heb gewoon even een beetje vrolijkheid bij elkaar gezocht om mee te beginnen. Eigenlijk een heel oud nummer, maar helemaal live en opnieuw ingezongen door de Johnny's. Dans je de hele nacht met

0: Dat zijn natuurlijk echt van die hele ouderwetse wijsjes. En de Johnny's die brachten dat gewoon even opnieuw uit. Live op het podium. Dans je de hele nacht met mij.
1: Welkom bij de Flevo Ziekenomroep.
0: En we gaan eruit van Nederlandstalige muziek. En dat nog even tot aan 8:30. Voor de volgende gaan we naar een artiest die zeker vroeger nog wel eens voorbij kwam hier. De laatste tijd zie ik hem niet zo, haar eigenlijk niet zoveel meer. Maar ze heeft natuurlijk heel veel plaatjes gemaakt. Marianne Weber, daar heb ik het over. En dit is De Italiaan.

0: En in het verleden werden natuurlijk ook gewoon wel wat verzoekjes opgehaald hier bij de Vrije Muziek in de Omroep. En dan meestal zat Marianne Weber daar dan wel tussen. En dit was dan bijvoorbeeld de Italiaan.
1: U luistert naar de Flevo
2: Muziek in de Omroep.
0: En laten we ook even een klein beetje een kijkje nemen in de hitparades van vandaag. En zo zijn de Gebroeders Co ook eigenlijk nog steeds wel actief. Je hoort ze misschien niet zo heel vaak meer, maar ze zijn er dus toch wel. Zoals deze, met Proud to be Found.

0: beetje de grap dan. In de Nederlandstalige muziek dat daar een trekzak in moet zitten. Nou, bij deze is het duidelijk te horen. De Gebroeders Co. Proud to be fout.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
0: Voor de volgende gaan we eens even heel ver terug in de tijd. Want de vorige nummers waren best wel een beetje modern. De zusjes de Roo, een witte orchidee.

0: Dit zijn de zusjes De Roo. Dit zijn eigenlijk een zangtrio, zo staat hij beschreven, uit Emmen. Die bestond uit Anneke Wilke en Janneke De Roo. En ze waren met name dus best wel populair in het begin van de jaren 70. Bijvoorbeeld met deze witte orchidee.
1: Blijf als ik kom op.
0: Ja, het is natuurlijk al lang geen carnaval meer, maar dit is wel een leuke. Ronnie Bierman.

0: je toen helemaal geen carnavalstijd. Maar ik vond deze plaat gewoon even hier tussen de plaatjes. En dat was de afkomst van Ronnie Bierman. Lou, er ligt een lijster in de la. En deze Ronnie Bierman, die leefde tussen 1938 en 1984. Was een Nederlandse actrice en ook een zangeres. En ze heeft natuurlijk ook veel gedaan in musicals, televisieseries, toneelstukken en ook in films.
1: Dit is de Flevo.
2: Zeker een roep.
0: Goed, het is weer even tijd voor de hitparade van vandaag. En dan kwam ik deze tegen van Marco Schuitmaker. En als we het over trekzak hebben, u hoort het, hij zit er weer in. Hier is Loesel.

En dus de laatste alweer van Marco Schuitmaker, Loesoe. Goedenavond. En we gaan gauw verder met, ik had net al een beetje Griekse muziek. En dit past er wel mooi achter, van Lucia.

Voor de mensen die wel eens in Griekenland zijn geweest, die kunnen de muziekstijl wel een klein beetje herkennen. Want dat was misschien wel een beetje typisch Grieks. Gezongen door Luciana en Acropolis. Tot snel, zo is het nummer genaamd. Moet ik kijken naar de klok. Het is precies 8:30, dus hoog tijd dus voor ons artiest van de avond. Simply Red, Holding Back the Years.

was de uitvoering van If You Don't Know Me By Now van Simply Red. Wat natuurlijk origineel nummer was van Harold Melvin en de Blue Notes. Maar Simply Red, dat is onze artiest van de avond. En het is eigenlijk een Britse band. Die bestond uit liedzanger Mick Hucknall uit Manchester. En hij werd begeleid door allerlei verschillende achtergrondmuzici. En de beginjaren van de band was in ieder geval genaamd de hit Money is Too Tight to Mention. Dit draaide ik als eerste. Dat verscheen in 1985 en werd een hit dus in diverse Europese landen. En later dat jaar het debuutalbum Picture Book werd uitgebracht dat een internationaal succes was. Ook in Nederland stond het wekenlang op nummer 1 in de albumlijsten. In 1986 bereikte de single Holding Back the Years de nummer 1 positie in de Verenigde Staten. Iets dat de groep in 1989 nog eens een keer herhaalde met If You Don't Know Me By Now. En beide singles die bezorgden Simply Red dus een winkel wereldwijde populariteit. En met studioalbums als Stars in 91 en Live in 95 zette de groep zijn succesreeks voort. De singles Something's Got Me Started en Starts groeiden tot een klassiekers, terwijl Fairground in 1995 hun eerste enige nummer 1 werd in het thuisland, het Verenigde Koninkrijk. In 91 verliet Tim Kellett de groep en hij ging aan de slag als producer en richtte de dansgroep Olive op. En in 1999 trad de band op met Tom Jones onder andere voor een track op zijn album Reload. Nou goed, het gaat nog heel lang door het verhaal, maar we hebben natuurlijk Simply Red heeft natuurlijk met name zijn naam te danken aan natuurlijk zijn rode haren, want daarom heet het ook eigenlijk simpelweg rood. Maar hij was natuurlijk ook een groot fan van de voetbalclub Manchester United en dat is natuurlijk gewoon de voetbalclub en vandaar dus ook zijn rode haardos ook nogal een beetje. En als ook zijn politieke linkse voorkeur, zo staat hier omschreven. Goed, we gaan nog één nummer van hem draaien. Sunrise, hier is Simply Red.

dat was onze artiest vanavond natuurlijk nog altijd. Simply Red en nummer Sunrise. En dat is eigenlijk ook een nummer wat door anderen is gecomponeerd. Namelijk door Daryl Hall en John Oates. We gaan verder met dit praten.

0: is eigenlijk een muziekstijl die je tegenwoordig niet zo erg veel meer tegenkomt in de hitparade. Karol G en Bruno Mars, die zongen samen Stil.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: En voor de volgende gaan we eens even lekker een stukje terug in de tijd naar het jaar 1972. Samen met Daniel Boone. Hier is Beautiful Sunday.

zelf ben ik altijd wel een beetje een liefhebber van die oude nummers. Zoals deze van Daniel Boone. 1972, Beautiful Sunday. Voor de volgende gaan we naar het jaar 1995 met die Army of Lovers. Give Me Life. Flevo.

0: The Army of Lovers and Give Me Life. En het schijnt dus dat die Army of Lovers uit Zweden afkomstig waren.
1: Goedenavond.
2: Welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Live uitzendingen vanuit de studio in het Flevo Ziekenhuis. De Flevo Ziekenomroep.
0: Goed, dan gaan we eens even een kijkje nemen in de hitparade van vandaag. En het is toch wel bijzonder dat er toch wat nummers zijn die te draaien zijn, zeg maar, bij een ziekenomroep. Zoals deze van Zon Milieu, genaamd is Fields. En dan met name deel 2.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 9 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Een groeiend aantal gemeenten runt zelf een AZC om inwoners er meer bij te betrekken. Inmiddels zijn het er al 16 gemeentes. Het COA blijft de betaler en eindverantwoordelijke. Gemeente Oss geldt als lichtend voorbeeld. Veel gemeenten worstelen met de spreidingswet door locatie, omvang, duur en weerstand onder de bevolking. In Zuid-Soedan zijn gisteren 2 VN-blauwhelmen uit Ethiopië gedood in een hinderlaag tijdens een patrouille in de staat Jonglei. Ook raakten 7 anderen gewond. 3 blauwhelmen, 2 politieagenten en 2 ambtenaren. Sinds begin dit jaar zijn 9 blauwhelmen gedood door milities. VN-secretaris Guterres veroordeelt de aanval en roept op tot onderzoek. De NS biedt vanaf vandaag goedkopere treinkaartjes aan voor reizigers die drukke treinen in de spits willen mijden. Vooral op dinsdag en donderdagochtend heeft de NS last van een hyperspits binnen een uur. Door spreiding kunnen meer reizigers zitten. Directeur Tijmen Voet zegt dat een klein percentage reizigers al verschil maakt. De kaartjes zijn een dag van tevoren te kopen. In de nacht van zondag op maandag viel er in Kensof, een Haïtiaanse stad bij Port-au-Prince, zeker 30 doden door bendegeweld. Mensenrechtenorganisatie RNDDH schat 30 tot 40 doden en 15 tot 20 gewonden. Het geweld begon zondagavond. En dan het weer tot slot. Vanochtend schijnt de zon overal en drijft ook in het uiterste zuiden wat sluierbewolking binnen. Het blijft gedurende de ochtend wel overal droog en de temperatuur loopt op naar zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: Tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep met Los Verband.

0: voor de vijfde keer vanavond was dat Simply Red. En dat stond als artiesten van de avond. Something's Got Me Started.
1: Goedenavond.
0: Leuk dat je erbij bent. Mijn naam is Leo. En u luistert naar de Flevo Zieken Omroep nog met een wat country, wat klassiek en easy listening. Laten we beginnen met country muziek. En deze is afkomstig van een band met de naam The Flatland Cavalry. En genaamd is Gone.

0: een nummer afkomstig van de Flatland Cavalry. En dat is genaamd Gone.
1: Welkom bij de Flevo Zieke Omroep.
0: Ja, en de country muziek, ja, ik zeg het altijd maar, die bestaat altijd uit verschillende stijlen. En als je dit dan weer hoort, dan denk je, ja, dat is dan blijkbaar ook weer country muziek. Gebracht door Jimmy Allen, Should Have Been a Cowboy.

0: En
1: Go Birds.
0: Het is muziek van Jimmy Allen en Should Have Been a Cowboy.
2: U luistert naar de Flevo.
0: En ja, we gaan lekker door met meer country muziek. Dit is bijvoorbeeld afkomstig van Uncle George, de Second Fiddle.

0: was Uncle George en de Second Fiddle. En er staat ook wat wijsheden in het muziekje verwerkt. Als de apple doesn't fall back from the tree, inderdaad, zoiets.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
0: Oftewel, de appel komt niet ver van de boom. Dat is dan in het Engels vertaald en dan krijg je dus blijkbaar zoiets. Door met Andy Sanders. Hier is Calling Me.

Deze muziekstijl wordt ook wel bluegrass genoemd. En het wordt dus gespeeld door Andy Sanders. Calling Me. En dus Andy Sanders die komt uit McAllister. En dat ligt in Oklahoma. We gaan lekker op met dit soort muziek nog even tot aan 9:30. Gas me up. Hier is de Lightning Scale.

0: waren dus de Lightning Stills en Gas Me Up. En Gas Me Up is meer een uitdrukking voor iets wat je zou moeten opstarten. Bijvoorbeeld een motor.
1: Dit is de Flevo.
2: Zieken omroep.
0: En we gaan lekker door met country muziek nog even tot aan 9:30. Hier is Melissa Carper. Good luck to you.

0: What time?
1: 8 p.m.
0: Well, I saw her at 9.
1: I saw her at 9:45.
0: I don't think so.
1: Good luck to you.
0: Good luck to you.
1: I hope she don't hurt you.
0: Same ride back.
1: Oh, good luck to you.
2: Good luck to you.
3: Doet een beetje ouderwets aan natuurlijk. Het is een plaatje dus door gezongen door Melissa Carper. En ze kreeg erbij ondersteuning van Theo Lawrence. En het nummer was genaamd Good Luck to You.
4: Dit is de Flevo.
3: Nog één country plaatje hebben we voordat we zullen verder gaan met de klassieke muziek. Dit zijn de Rose Pawn Shop, American Seams.

Nog even een lekker stukje vrolijkheid op het eind. En dat van de Rose Pawn Shop en The American Seams. Goed, het is een bijna 9:30 tijd voor klassieke muziek. En ik heb een stuk uitgekozen van Wolfgang Amadeus Mozart. Een serenade in B-flat K361. En daaruit het Gran Partita.

0: was dus het Gran Partita K361. Daar kwam het vandaan, de Serenade in B-flat. En dat door gecomponeerd door Mozart natuurlijk een hele lange tijd terug.
1: Blijf wel ziek, kom op.
0: Ja, bent u echt een liefhebber van klassieke muziek? Luister dan op de zondagmorgen. Collega Harry Oberendorf zit op deze stoel. Daar heeft natuurlijk de mooiste stukjes en weet er dan ook van alles bij te vertellen. Goed, wij zijn ondertussen toegekomen aan ons laatste onderdeel van vanavond. En dat zijn de easy listening muziek. En daarvoor ga ik weer proberen wat rustige muziekjes te draaien tot aan 10 uur. En de eerste is deze van James Taylor, die genaamd is Gaia.

0: zeggen, het nummer ken ik zelf ook eigenlijk niet van James Taylor Gaia. Maar het was natuurlijk wel heel erg mooi.
1: U luistert naar de Flevoziekenomroep met easy listening muziek.
0: We gaan nog even een beetje op de Franse tour. Ja, dat lijkt me wel eens een keer mooi. En dan met Madeleine Peru. Hier is Liberté.

0: is nog eens een hele mooie greep uit de kast natuurlijk van Madeleine Peru en het nummer Liberté.
1: De Flevo Zieke Omroep.
0: En we gaan verder met Milo. Hier is Love Like That Is Easy.

0: plaatje afkomstig van Milo. Love Like That, That Is Easy.
1: De beste mix op je radio. Altijd dichtbij.
0: We zijn nog altijd een beetje bezig met easy listening. En voor vanavond heb ik even een cd'tje gepakt uit een ander deel van de kast hier. En dan krijg je ook gelijk heel andere muziek. Zoals deze van Thomas Easier, die genaamd is Babylon.

0: mine.
1: En deze muziek afkomst van Thomas Azier, Babylon. Ja, het zijn toch allemaal een beetje hele aparte plaatjes, moet ik eerlijk bekennen. En de meeste nummers, zeg maar rustig, alle ken ik eigenlijk helemaal niet. Maar er zijn wel heel mooi om naar te luisteren. Zoals deze van Danny Smith. Cry on the Flowers.

0: van een beetje bijzondere, rustige muziek. En dat van Danny Smit en genaamd is Cry on the Flowers.
1: Flevo, ziek en omroep.
0: Goed, en ik kijk naar de klok. Het is bijna 10 uur, dus nog mensen aangekomen om afscheid van u te gaan nemen. Maar nog even vertellen natuurlijk dat morgen tussen 8 en 10 het programma nog een keer herhaald wordt. En tussen 10 en 12 dan zit Harry Oberendorf hier weer even met een stukje herhaling van zijn klassieke muziekprogramma van de zondag. En vanaf 2 uur dan zijn natuurlijk Fred en Arend aanwezig. En die gaan natuurlijk weer Fred's Music Mix doen. En in de avond hebben we natuurlijk ook weer natuurlijk als de pleister op de wonden met Jan en Truus Heerma. Ik wens u heel veel beterschap natuurlijk in deze plaats. Probeer het ziekenhuis zo snel mogelijk te verlaten. Tot

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 10 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De fraudehelpdesk waarschuwt voor valse e-mails, zogenaamd van Ideal Wero NL. Ontvangers krijgen nepmail met de belofte van geld terug als ze hun identiteit bevestigen via een link. De verificatie zou deze week moeten gebeuren en de volgende werkdag zou het geld terugkomen. De organisatie raadt aan de mail te verwijderen. In de eerste helft van 2026 verwelkomde Sint Maarten 1,5 miljoen toeristen, een stijging van zo'n 16% vergeleken met dezelfde periode in 2025, toen 1,3 miljoen bezoekers kwamen. Van deze bezoekers arriveerden ruim 560.000 per vliegtuig en zo'n 990.000 per cruiseschip. Het vliegtuigtoerisme groeide het sterkst met 21,4%. Een groeiend aantal gemeenten runt zelf een AZC om inwoners er meer bij te betrekken. Inmiddels zijn het er al 16 gemeentes. Het COA blijft de betaler en eindverantwoordelijke. Gemeente Oss geldt als lichtend voorbeeld. Veel gemeenten worstelen met de spreidingswet door locatie, omvang, duur en weerstand onder de bevolking. In Zuid-Soedan zijn gisteren 2 VN-blauwhelmen uit Ethiopië gedood in een hinderlaag tijdens een patrouille in de staat Jonglei. Ook raakten 7 anderen gewond. 3 blauwhelmen, 2 politieagenten en 2 ambtenaren. Sinds begin dit jaar zijn 9 blauwhelmen gedood door milities. VN-secretaris Guterres veroordeelt de aanval en roept op tot onderzoek. En dan het weer tot slot. Vanochtend schijnt de zon overal en drijft ook in het uiterste zuiden wat sluierbewolking binnen. Het blijft gedurende de ochtend wel overal droog en de temperatuur loopt op naar zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: Muziekomroep met Harry Oberendorf.

Ja, een hele goede morgen, dames en heren, op deze fraaie dinsdag. Zonnig en mooie temperatuur. En dit is niet de herhaling van de uitzending van afgelopen zondag, van Flevo Zondagochtend Klassiek, maar een live uitzending. Want ik had afgelopen zondag een beetje computerprobleem, waardoor ik het tweede uur niet kon uitzenden. En toen heb ik met de chef automatisering Dennis afgesproken dat ik vandaag een live uitzending mag maken van 2 uur, waarvoor mijn dank. En ik opende met van de Venetiaanse edelman Tommaso Albinoni, leden van 1671 tot 1761, dus een tijdgenoot van Bach, maar wel heel wat ouder geworden. Het zijn 12 concerten, waarvoor hij heel beroemd is geworden. Het 9e concert in C groot voor 2 hobo's. En orkest. En we hoorden alle 3 de deeltjes. Allegro, Adagio en Allegro. En de solisten waren Frank de Bruyne en Alfredo Bernardini op de hobo. Het orkest was de Academy of Ancient Music. Vanaf het klaversymbool geleid door Christopher Hawkwood. En ik blijf even in dit tijdsgevricht, want ik ga naar Bach. En Bach heeft 2 cantates geschreven op Italiaanse teksten, en dat zijn Weelse kantaten. En uit de kantaten Non sa che sia dolore, Bach's werk, indeling 209, ongeveer 1734 gecomponeerd, laat ik u de afsluitende aria van de sopraan horen, Ricetti, Gramezza e Pavento. En hij is gericht aan een onbekende Italiaanse artiest die in Ansbach woonde en die zichzelf klaarmaakt voor een reis. En de tekst is zoiets als weg met benauwdheid en angst, zoals de stuurman die als de wind gaat liggen en weer de kleur op zijn wangen krijgt en niet meer bang is, maar trots aan het roer staat en zingt als hij de zee ziet. Ze bekijkt, zo moet ik het zeggen. U hoort de sopraan Arlene Auger en ze wordt begeleid door de Mostly Mozart Orkest onder leiding van Gerard Schwartz, Bach en Arlene.

Ja, dat was de sopraan Aline Auger, ons helaas veel te jong ontvallen. Begeleid door de Academy of Ancient Music, die speelt op historische instrumenten of kopieën daarvan, dus instrumenten uit de tijd van Bach, waarvan dit stuk is. En de Academy wordt geleid vanaf het clavecimbal door Christopher Hogwood. En de aria kwam uit de cantate Non sacche si dolore, Bach's werkindeling 2009, en die heette Ricetta Gramezza. Dan laat ik u van een andere tijdgenoot van Bach, Antonio Vivaldi, zijn Concerto alla Rustica, plattelandsconcert, horen. Kort concertje hoor, uitgevoerd hier door Ensemble Benedetto Marcello. Er zijn drie deeltjes, Presto, Andante en Allegro. Vivaldi.

Ja, je gaat enthousiast verder, maar dit concerto alla Russica had inderdaad toch alleen maar 3 delen. Je hoort het ensemble Benedetta Marcello. En dan heb ik vandaag een verjaardag, een geboortedag, dames en heren. Want 146 jaar geleden, op 25 augustus 1880, werd de Oostenrijkse operettecomponist Robert Stolz geboren. Hij is voor de opfrissing van de operettes in de jaren zeg maar 1950 tot 1970 erg belangrijk geweest. Hij is trouwens heel oud geworden. Hij is geboren op 25 augustus 1880, dus 146 jaar geleden, als ik al zei. Hij is overleden op 27 juni 1975, zeg maar grofweg een maand voordat hij 95 zou worden. Hij heeft het dirigeren, daarbij is hij geassisteerd door de weduwe van Johann Strauss junior, Adele, die hem zei, nou, mijn man deed het zo en zus en zo. Dus hij is eigenlijk de erfenis van de authentieke manier hoe je de Weense operette en walsmuziek moet uitvoeren. En ik laat u hem eerst als dirigent horen in de ouverture tot... Even kijken, de ouverture tot de Cigogna Baron. En hij dirigeert... Het koor, het orkest, er komt geen koor voor in de ouverture, het orkest van de Duitse opera in Berlijn. Robert Stolz, gefeliciteerd.

Ja, dit was Robert Stolz die het orkest van de Duitse Opera in Berlijn dirigeerde in de ouverture der Zigeunerbaronen. Ik heb dit op het programma gezet omdat hij vandaag 146 jaar geleden werd geboren. En hij is natuurlijk ook heel bekend geworden om de vele operettes die hij zelf heeft geschreven. En ik laat u daar een wals horen uit zijn operette Zwei Herzen in drei Vierteltakt. Dat is twee harten in driekwartsmaten, de walsmaat natuurlijk. En dat is wellicht zijn bekendste melodie. En die wordt hier gezongen door Rudolf Schock, tenor en Melita Musteli, sopraan. En Robert Stolz dirigeert zelf het orkest van de Weense Volksopera. Twee harten in driekwartsmaat.

0: luistert naar de Flevo. Ziekenomroep.
1: Ja, dat doet u inderdaad. En wel naar het programma Flevo zonder ochtend klassiek. En dit is niet de herhaling die er normaal is op dinsdag, maar een extra live uitzending. En ik vierde de geboortedag van Robert Stolz. Dat blokje sloot ik af met Zwei Herzen in drei Vierteltakt uit de gelijknamige operette, wellicht zijn bekendste melodie. Hier uitgevoerd door de Wiener Volksoper, het orkest onder leiding van Robert Stolz en met als solisten Rudolf Schock en Melita Musseli. Dan heb ik nog een verjaardag, dames en heren, maar die is wel ietsjes jonger. Want Robert Stolz werd in 1880 geboren en Leonard Bernstein, waar het nou over gaat, die werd geboren in 1918, dus 38 jaar later. Maar Leonard is niet zo oud geworden, is geen 94 jaar geworden, maar 72 jaar. Hij overleed op 14 oktober 1990 en is lang dirigent geweest van New York Philharmonic. Heeft ook een maler in Amerika en in de wereld onder de aandacht gebracht met opnames van de symfonieën. Heeft ook zelf gecomponeerd. En hij was ook echt een tv-persoonlijkheid en een goede pianist. En dat laat ik u nu horen. Ik laat Leonard horen als dirigent en als pianist bij het, Columbia Symphony Orchestra in The Rhapsody in Blue van George Gershwin. En in de orchestratie van Ferde Groffé. En het is een opname van 23 juni 1959. Zo, dan weet u alles over deze opname. Leonard, gefeliciteerd. En u hoort hem hier in The Rhapsody in Blue.

Ja, geweldige pianist en dirigent Leonard Bernstein. Vandaag gedenken we zijn geboortedag. En hij is ook heel bekend geworden om zijn raps, om zijn West Side Story. En daar laat ik u uit de soundtrack van de film horen. Jim Bryant, de stem voor Richard Bynum, de directeur, met Maria, het orkest onder lijn van Johnny Green. En na het nieuws van 11 uur ga ik nog een uur verder en dan open ik met een stukje uit de Italiaanse symfonie van Mendelssohn. Tot zo.

0: bij de FZO. Het is 11 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De fraudehelpdesk waarschuwt voor valse e-mails, zogenaamd van Ideal Wero NL. Ontvangers krijgen nepmail met de belofte van geld terug als ze hun identiteit bevestigen via een link. De verificatie zou deze week moeten gebeuren en de volgende werkdag zou het geld terugkomen. De organisatie raadt aan de mail te verwijderen. In de eerste helft van 2026 verwelkomde Sint Maarten 1,5 miljoen toeristen, een stijging van zo'n 16% vergeleken met dezelfde periode in 2025, toen 1,3 miljoen bezoekers kwamen. Van deze bezoekers arriveerden ruim 560.000 per vliegtuig en zo'n 990.000 per cruiseschip. Het vliegtuigtoerisme groeide het sterkst met 21,4%. Een groeiend aantal gemeenten runt zelf een AZC om inwoners er meer bij te betrekken. Inmiddels zijn het er al 16 gemeentes. Het COA blijft de betaler en eindverantwoordelijke. Gemeente Oss geldt als lichtend voorbeeld. Veel gemeenten worstelen met de spreidingswet door locatie, omvang, duur en weerstand onder de bevolking. In Zuid-Soedan zijn gisteren twee VN-blauwhelmen uit Ethiopië gedood in een hinderlaag tijdens een patrouille in de staat Jonglei. Ook raakten 7 anderen gewond. 3 blauwhelmen, 2 politieagenten en 2 ambtenaren. Sinds begin dit jaar zijn 9 blauwhelmen gedood door milities. VN-secretaris Guterres veroordeelt de aanval en roept op tot onderzoek. En dan het weer tot slot. Vanochtend schijnt de zon overal en drijft ook in het uiterste zuiden wat sluierbewolking binnen. Het blijft gedurende de ochtend wel overal droog en de temperatuur loopt op naar zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep met Harry Oberendorf.

En dit is, dames en heren, niet de herhaling, zoals gebruikelijk, van dit programma Flevo Zondagochtend Klassiek van afgelopen zondag. Maar toen waren er wat computerproblemen en ik heb van de Flevo Zondagochtend Omroep een live uitzending vanochtend mogen verzorgen. En u luistert naar het tweede uur van Flevo Zondagochtend Klassiek op deze dinsdag. En ik opende dat tweede uur met de Italiaanse symfonie van Felix Mendelssohn Bartholdy. Als herinnering voor velen van u en een mooie Italiaanse vakantie natuurlijk. Is een symfonie nummer 4, de Italiaanse A groot, opus 90. Het tweede en derde deeltje. Het Andante con moto en het con moto moderato. We hoorden orkest van de 18e eeuw onder leiding van Frans Brueghem. En dan had ik 6 juni... het genoegen om in Alkmaar het toonkunst Alkmaar te horen begeleid door het Philharmonia Orkest Amsterdam met een fraai concert. En daar zongen ze onder andere het Schicksalslied van Brahms. En ik heb daar een opname van en dat laat ik u horen. Dus toonkunst Alkmaar, Philharmonia Amsterdam, Brahms, Schicksalslied, het geheel onder leiding van Marcel Joosten.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.
1: Ja, dat doet u inderdaad. Dames en heren, u luistert naar de Flevo Ziekenomroep, naar het programma Flevo Zondagochtend Klassiek. En ditmaal live op de dinsdag voor één keertje. U hoorde het Toonkunstkoor Alkmaar, begeleid door Philharmonia Orkest Amsterdam, onder leiding van Marcel Joosten, in het Chicsaalslied van Jannes Brahms, een opname van 6 juni jongstleden. En ik had afgelopen zondag een uitzending gepland, waarvan het tweede uur door computerzaken niet doorging. Vandaar dat ik deze uitzending van deze dag, dinsdag, dus geen herhaling is, maar live uitzending. En de 23e wilde ik de geboortedatum herdenken van Moritz Moszkowski. Die is namelijk geboren op 23 augustus 1854. Hij overleed in 4 mei 1925. Hij is in Polen geboren en in Berlijn overleden. 70 jaar is hij geworden. En we vierden dus afgelopen zondag zijn 172e geboortedag. En Moszkowski was in zijn tijd een heel beroemde pianist en heeft ook veel gecomponeerd voor piano. Hij is tegenwoordig vrijwel vergeten. Het is hele lastige muziek ook vaak, pianistisch, om te spelen, om zijn status aan te geven. Bijvoorbeeld dat hij wel vaker piano vierhandig speelde met Franz Liszt. Nou, dan ben je wel iemand hoor. Er zijn vrijwel geen opnames te vinden van muziek van hem. En ik prijs me dan ook gelukkig dat ik op een cd van Vladimir Horowitz een kort stukje vond dat Horowitz speelde. Namelijk van Moszkowski uit zijn Étincelle. Dat betekent iets als vonken. Hè? Uit zijn opus 36, nummer 6, Étincelle, nummer 6. U hoort Vladimir Horowitz en alsnog gefeliciteerd Moritz met je 172e verjaardag.

Ja, enthousiast publieke dingen. Dus een live opname van Vladimir Horowitz. En hij speelde van Moritz Moszkowski uit zijn Étincelle. Open 36 speelde hij nummer 6. En u begrijpt meteen wat voor virtuoos pianist Moszkowski geweest moet zijn. We vierden afgelopen zondag zijn 172e geboortedag. Dan struin ik regelmatig allerlei kringloperwinkels in Almere afdamsie. En af en toe vind je dan bij de cd's een pareltje. En dat lukte me vorige week. Ik vond van Ian Bostridge, de tenor, begeleid aan de piano door van Antonio Papano. De tegenwoordige Sir Antonio. Hij is de dirigent van het Koninklijk Operahuis Covent Garden in Londen. En een opname van liederen van Hugo Wolf. En ik laat u uit de Meurke liederen twee liederen horen. An die Geliebte en Lied eines Verliebten. Ian Bostridge, tenor, Antonio Papano, piano.

0: Flevo Klassiek.
1: Ja, ik liet u van Hugo Wolf twee liederen horen, namelijk het lied aan die geliebte en lied aan de verliebten. Twee liederen uit de Murkenliederen van Hugo Wolf, gezongen door Ian Bostridge, de Engelse tenor aan de piano, begeleid door Antonio Papano. En ik laat u nu van Cesar Franck horen. Zijn stuk Cantabile voor orgel. En dat wordt uitgevoerd door Gerard Peelen op het orgel van de Augustinuskerk in Amstelveen. Het is een tamelijk lokaal gebeuren, zal ik maar zeggen.

Dat was Gerard Peelen op het orgel van de Augustinuskerk in Amstelveen met het Cantabile, een stuk van César Franck. Frank, een leukenaar die naar Parijs gegaan, organist is geworden van de Saint-Clotilde, maar ook een heel gewaardeerd pianist en een componist. Goed, dan kom ik een beetje aan het einde van dit tweede uur van Flevo Zondagochtend Klassiek, dames en heren. U kunt vanmiddag luisteren, laat ik heel even kijken op de lijst, naar mijn collega's Fred en Arend met Fred's Music Mix. En dat is van 2 tot 4. En vanavond van 8 uur tot 10 uur naar mijn collega's Truus en Jan met als pleister op de wonden. En dan morgenochtend van 8 tot 10 herhaling van als pleister op de wonden. En om van 10 tot 12 het testament uit de 60's. Mijn collega's Jan en Joop. Ik dank u voor uw aandacht. Ik wens u natuurlijk een heel voorspoedig herstel. Om te beginnen een hele goede dag en een hele goede week eigenlijk. En ik ga eindigen met het English Concert onder leiding van Trevor Pinnock. Met een aantal deeltjes uit de tweede suite uit de Water Music. De suite in D en G majeur. En ik open met de Rigaudon en... Dan krijgt u Lentement, Bourré en misschien nog het Menuet. Dat moet ik even zien hoeveel tijd er nog is. Dank u voor uw aandacht en tot horens. Dag.

0: Muziekomroep. Het is 12 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De politie kan geen oorzaak vaststellen van de brand die de Vondelkerk in Amsterdam in nieuwjaarsnacht verwoestte. Het onderzoek naar strafbare feiten of vuurwerk leverde niets op door het ontbreken van forensische sporen. Buurtbewoners zijn gehoord, beeldmateriaal is bestudeerd en tips over brandstichting zijn ook nagegaan. Zonder tactische sporen houdt het onderzoek op. Natuurgebied De Zeezuiper bij Berg op Zoom is voor het eerst sinds 1300 volledig drooggevallen. Boswachter Erik de Jonge spreekt van een ongekende situatie. Vissen liggen dood op de bodem, tussen de 60% en 80% van de heide is verdord en bomen verliezen al hun bladeren door hittestress, normaal pas vanaf september. Uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken blijkt dat de helft van de kinderen tussen de 10 en 15 jaar nare berichten ziet op social media, maar dit thuis verzwijgt uit schaamte of angst. Staatssecretaris Aarts lanceert daarom een campagne met tips voor ouders om openlijk met kinderen hierover te praten. Het aantal schepen dat maandag door de straat van Hormuz voer, daalde naar het laagste niveau sinds begin mei. Slechts 2 vaartuigen, een gastanker en een olietanker. En dat ligt ver onder het gemiddelde van 14 schepen per dag in de afgelopen 10 dagen. Iran plaatste 45 tankers op een zwarte lijst wegens schending van doorvaartregels en dreigde met maatregelen, terwijl Amerika nieuwe sancties aankondigde. Het weer, tot slot. Vanmiddag breidt de sluierbewolking zich uit tot aan de grote rivieren, terwijl het elders in het land zonnig blijft. In Zuid-Limburg is er kans op een lokale bui. En het wordt een warme middag. Op grote schaal kan het zo'n 24 tot 26 graden worden. En tot zover het nieuws.

0: Yo, yeah, Aisha, oh my sisters, yeah.
1: So sweet, so beautiful.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op reis buiten de EU. Mag je dan een pakje vleeswaren meenemen naar Nederland? Nee, vlees van buiten de EU mag niet worden meegenomen. Voorkom dat er besmettelijke dierziektes Europa inkomen en neem dat pakje vleeswaren niet mee terug. Check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.

0: Wij zijn ook op het internet te vinden. www.flevoziekeomroep.nl.
1: U luistert naar de Flevoziekeomroep. Het is 1 uur.
2: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De afgelopen nacht heeft er een grote brand gewoed in de Afipski-olieraffinaderij in het zuiden van Rusland. Volgens Russische Telegram-kanalen werd de raffinaderij getroffen door een Oekraïense droneaanval. Op sociale media circuleren beelden van de brand. Het zou de vijfde aanval op de fabriek dit jaar zijn. Spoorwegbedrijf European Sleeper een nachttrein laten rijden van Brussel en Amsterdam naar Kopenhagen en Malmö. Daarmee komt er na jaren mogelijk weer een directe verbinding met Scandinavië. De trein zou rond 7 uur 's avonds vertrekken en de volgende ochtend rond 10 uur aankomen. De oorzaak van de brand die de Vondelkerk in Amsterdam in de nieuwjaarsnacht verwoestte blijft onduidelijk. De politie onderzocht onder meer brandstichting en vuurwerk, maar vond geen bewijs. Veel forensische sporen gingen verloren in de brand, waardoor het onderzoek is vastgelopen. En het aantal schepen dat gisteren door de straat van Hormuz voer, daalde naar het laagste niveau sinds begin mei. Slechts 2 voertuigen, een gastanker en een olietanker. Dat ligt ver onder het gemiddelde van 14 schepen per dag in de afgelopen 10 dagen. Iran plaatste 45 tankers op een zwarte lijst wegens schending van doorvaartregels en dreigde met maatregelen, terwijl ook de VS nieuwe sancties aankondigde. Het weer dan, zonnig en droog, met alleen in het oosten en in Limburg wat bewolking. Er staat een matige oostenwind. Op het IJsselmeer en de Wadden is de wind matig tot vrij krachtig. De maximumtemperatuur vanmiddag ligt tussen 21 en 25 graden. En tot zover het nieuws. Flevo, zieken omroep.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Welkom bij de Flevoziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: Wij zijn ook op het internet te vinden. www.flevoziekenomroep.nl.

0: Je kunt ook een verzoekje aanvragen via www.vevoziekeomroep.nl.
1: Vandaag doe ik wat anders met mijn haar. Ik stel mezelf een hele goede vraag. Hoe kan ik anders? Hoe word ik beter dan ik was? Gisteren ging het beter dan vandaag.

Ik heb wat langer naar de zon gekeken. Net nog iets langer. Vandaag was al beter dan het was.

0: U luistert naar de Flevo Zieke Omroep via de Flevo Gastvrije.
1: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 2:00.
2: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Opnieuw is er ingebroken in een brandweerkazerne, dit keer in Benthuizen in Zuid-Holland. De inbrekers gooiden een ruit in en namen spullen mee. Dit jaar zijn al zeker 60 brandweerkazernes doelwit geweest van een inbraak of poging daartoe. Daarbij wordt geregeld duur reddingsgereedschap gestolen dat criminelen gebruiken bij andere inbraken. Waren bij een busongeluk op de A28 bij Wezep zijn weer thuis. De bus botste tegen een bestelbus en belandde op de andere weghelft. 16 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. 2 leerlingen brachten daar de nacht door. De scholieren krijgen zo nodig psychologische hulp. De afgelopen nacht heeft er een grote brand gewoed in de Afipski-olieraffinaderij in het zuiden van Rusland. Volgens Russische Telegram-kanalen werd de raffinaderij getroffen door een Oekraïense droneaanval. Op sociale media circuleren beelden van de brand. Het zou de 5e aanval op de fabriek dit jaar zijn. De oorzaak van de brand die de Vondelkerk in Amsterdam in de nieuwjaarsnacht verwoestte, blijft onduidelijk. De politie onderzocht onder meer brandstichting en vuurwerk, maar vond geen bewijs. Veel forensische sporen gingen verloren in de brand, waardoor het onderzoek is vastgelopen. Het weer dan, zonnig en droog, met alleen in het oosten en in Limburg wat bewolking. Er staat een matige oostenwind. Op het IJsselmeer en de Wadden is de wind matig tot vrij krachtig. De maximumtemperatuur vanmiddag ligt tussen 21 en 25 graden. En tot zover het nieuws.
3: Dinsdagmiddag van 2 tot 4, de volle 2 uur.

0: Ziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. Flevo Ziekenomroep.
1: Ja, goedemiddag luisteraars. Daar zijn we weer, Aart.
2: Hey,
1: en we hebben een hele bijzondere gast. Chris van der Voren, fotograaf.
3: Dankjewel.
1: Van de Sterren. En daar gaan we dadelijk een heleboel verhalen van horen. Eerder dit jaar was je ook al een keer te gast bij ons.
3: Ja, inderdaad.
1: En toen bleven er nog zoveel verhalen over. Denk ik, nou, we halen je nog een paar keer terug. Want anders komen we nooit door de boek heen. Hè?
3: Zo is dat.
1: We openen het eerste nummer gelijk met een nummer wat Aart en ik uitgekozen hebben. Every Picture Tells a Story van Rod Stewart.
3: Ja.
1: En toen was hij nog zanger bij de Faces.
4: Klopt.

0: Every picture tells a story, Chris.
1: En dat kun je wel zeggen, ja.
0: En dat is het, hè.
1: Nou, het is goed gekozen, want dat past wel bij mijn carrière.
2: Zo moet het ook, hè?
1: Ja, zo is het. Rod Stewart heb ik nog mee gevoetbald. Dus.
0: Ja, ja. Mee gevoetbald?
1: Ja, in Beverly Hills, Coldwater Canyon. Naast op het veldje van de brandweer zijn er daar zo.
2: Over de brandweer gesproken.
1: Ja, ja, precies, zo is het ook. Dus Britt Eklund zat toen op de bankje daar, zo al wel lekker te kijken.
2: Die coach nog mee. Coach, concerten?
1: Sorry?
2: Chris, of de kost een beetje.
1: Britt Eklund.
2: Kon die echt een beetje coachen?
1: Britt Eklund, ja, ze mee? Stond naast, ze gaan punten.
0: Ze had waarschijnlijk twee belangrijke punten.
1: Ja, ja, zo is dat.
0: De broers, Joe en Ross.
1: Ja. Ja, inderdaad.
0: Dat waren de broers van?
1: Ja, Gino Vanelli en Joe Vanelli. Dat is het leuke van is dat. Ik heb toen een foto van ze gemaakt.
0: Ja.
1: En toen had ik een idee van, nou, Gino recht in de camera te kijken en Joe aan profiel daarvoor.
0: Mm-hmm.
1: Een beetje onscherp dan en zo. Nou, dan vonden ze het kennelijk een leuk idee, want daarna kwam een LP uit. Kiss of the Gemini.
0: Uh-huh.
1: En tot mijn grote verbazing stond daar een foto in.
2: Zo gemaakt?
1: Die precies gemaakt is zoals ik die foto daarvoor had gemaakt.
0: Okay.
2: Ik neem aan dat ze afgerekend hebben.
1: Ik heb een tikkie gestuurd.

0: Canadezen uit Canada, hè?
1: Moet ik eerlijk zeggen, ik kende dat hele nummer niet.
2: Mooi, hè?
1: Dat is een mooi nummer.
2: Ja, is ook.
0: Het is uit Montreal, volgens mijn Canadese bron.
1: De Canadese luisteraar.
0: Ja, welkom.
1: Ja, mochten er vragen zijn, iedereen kan inbellen, hè, natuurlijk.
0: Ik heb straks ook een vraag uit Canada, toevallig hierop. Ja, ja. Ik heb zelf ook een vraag. Is er nou één foto die je niet gemaakt hebt en die je zo graag had willen maken?
2: Ja, eigenlijk wel, ja. Ja.
0: Ja, er zullen er wel twee zijn waarschijnlijk.
2: Er zijn er wel meer, maar zeker. Ik ben ooit in de studio bij Streisand geweest. En toen was ik bezig met de LP-opname van Superman. En die foto had ik ook wel willen maken eigenlijk, die op de hoes rond. En een andere foto die ik had moeten maken eigenlijk, dat was van Tom Scott. Ik heb een idee aangedragen voor zijn LP-hoes. Nou, die heeft hij op een andere manier dat uit laten voeren. Maar had ik ook gedacht, die had ik ook wel. Die foto had ik ook
0: Scott van de?
2: Tom Scott van onder andere van Dean van Starsky & Hutch.
0: Oh, die.
2: Katje.
0: Ja, ja.
2: Ja.
0: Oké.
2: Okay. Ja, okay, ik ook ben in de studio geweest. Ja.
1: We gaan luisteren naar Bernhard Althoff. Bernhard Althoff.
2: Oh ja.
1: Ja, ja, jawel.
2: Ja, Bernd Althoff. Ja, ja.
0: Goed haak.
1: Oftewel Danny Christian.
2: Ja, klopt.
1: Samen met Mieke.
2: Ja.
1: Dat is een tijd geleden, Mieke.
2: Ja,
1: ik vertelde net aan Aard, wij speelden een avond. En Mieke kwam daar ook een half uurtje. Wij moesten haar begeleiden.
2: Ja.
1: Of iets langer, 2,5 uur, ik weet het niet meer. Ik weet wel, we hadden een pauze even. En op een gegeven moment hoorden we iemand die zat op het drumstel te spelen. Dus wij gelijk natuurlijk naar voren. Hoe de hel zit daar op de drumstel? Dat was Mieke.
2: Oh.
1: Zaterdagavond. Het was ook op een zaterdagavond.

0: Hij brak door met Rosamunde.
1: Ja, dat was de jugel van het. Ja, toen kende ik hem nog niet. Ik heb op een gegeven moment, vanaf 1985 heb ik jarenlang alle hoesen gemaakt van Danny Christian en van andere mensen uit de stal van Harry Thomas. Dus ook deze van zaterdagavond. Mm-hmm. Die is, ik denk zelfs bij mij binnen in Almere thuisgemaakt aan de open haard, als ik me goed herinner. Maar goed, want dan heb ik ook een foto gemaakt. Misschien was het deze hoes wel. Dus, nee, echt een hele trouwe man. En meest echt ontzettend vaak gevolgd vind ik. En nog steeds heel veel contact met hem. Dus,
2: aardige gast.
1: Ja, zeker.
0: Hij woont in Duitsland, toch? Of niet?
1: Hij woont hier in Wardenburg, vlakbij Oldenburg gezet.
0: Is hij van oorsprong in Duitsland? Is het van oorsprong in Duitsland?
1: Je bent Althoff.
0: Ja,
1: ach
0: ja,
1: zo.
0: Je kan ook in Nederland wonen. Hè? Ja. We hebben ook een Althoff in Nederland gehad. Hè?
1: Ja, dat klopt.
2: Je hebt ook een circus, hè? Althoff.
1: Ja. Zo is het ook. Oh, ik zie Steely Dan er ook bij staan. Man. Ja, leuk. Asia. Ja, ik ben ook bij hun in studio geweest. Ja. Toen ze Asia opnamen, waren ze bezig met Deacon Blues. En geweldig. Gewoon leuke mensen. En ik heb verschrikkelijk met ze gelachen. En dat... dat was redelijk uitzonderlijk eigenlijk voor deze twee jongens. Ik heb ze vaak gefotografeerd inmiddels. Ja. Twee sessies. Uh-huh. Waarop ze onder andere lachend staan op de foto.
2: En ja. Dat is uniek.
1: Dat is heel uniek.
0: Maar ja, ik weet waarom ze lachend stonden op die foto.
1: Ja.
0: Want jij was met die twee dames van hun op sap
1: geweest. Precies, ja. Zo is dat ook. Hadden zij even rust.

0: Michael Jackson. Ik ken hem niet. Oh, hadden we trouwens al gezegd dat Chris gisteren 75 jaar geworden had?
1: Nee, hadden we nog
0: hadden
1: niet.
0: We nog niet.
1: Ik wilde dadelijk stilhouden. Ja, ja.
0: Hij ziet er weken jonger uit.
2: Ja. Dank jullie wel.
0: Nog gefeliciteerd.
2: Dank je wel.
0: Als we donderdag dit herhalen, dan zeggen we trouwens, nee, hij was maandag jarig hoor.
1: Ja.
0: Hey, Michael Jackson, die heb je bijna zeker wel eens een keer voor de lens gehad. Vertel.
2: De eerste keer in 1969 in Amsterdam. Klein jochie nog met de Jacksons. De Jackson 5. En toen ben ik in 1976 was ik uitgenodigd in Los Angeles bij een CBS convention. En daar traden die Jacksons op. Ze waren de eerste die met rook werkten. En ik ging dan maar even door rook fotograferen. Die andere fotografen vluchten weg. En het werd een twee pagina's in de muziekparade. En toen kwamen ze in 1979 weer naar Nederland. En in de studio zijn ze geweest. En ik liet Michael dat magazine zien. Muziekparade heette dat. En hij vond die foto mooi. Hij zei, oh, do you have a copy for me? Ik zei, yeah, you can keep it. Hey, je mag ook een nummertje houden. Oh, zei, prachtig. Hij zei, vind je het erg om je handtekening erbij te zetten?
0: Goed, hè?
2: Dus Michael Jackson heeft mij een handtekening gevraagd. En ik was zo netjes om dat ook maar te geven dan.
0: Ja, zo ben jij, hè? Zo ben jij.
2: Nee, maar

0: We luisteren naar Ringo Starr, Photograph, wat hij samen...
1: Die zat toch in een bandje?
0: Wat hij samen zong met, of samenstelde met George Harrison. En
1: het
0: gaat eigenlijk over het gemis van een geliefde, met alleen maar een foto als herinnering.
1: Ja, maar waar
0: is... Dus Photograph, mooi nummer.
1: Waar ken ik hem nou van?
0: Ringo Starr. Ja. Geen idee, ik heb er nooit van gehoord van de gast.
1: Ja, komt me wel bekend voor.
0: Ja, ja, ja. Het dorp, ja... Daar kunnen, ja, Friso Wiegersma, die heeft toch geschreven. Omdat die jarenlang ben ik abuis geweest. Mijn opa en oma wonen in Pijnakker.
1: Pijnakker,
0: bij Delft is dat.
2: Maar daar kun jij niks aan doen, toch?
0: Nee.
1: Dat is hun fout.
0: Nee, ik heb ooit een keuze gehad. Maar okay. Ja, toen heb ik toch gekozen. En toen kwamen zij in Pijnakker terecht, op mijn keuze, zeg maar. En in Pijnakker had je eigenlijk twee families. De Kempen, dat was mijn familie daar. En de Zonneveld. En mijn oma zei altijd, Zonneveld, dat dorp geschreven was op Pijnakker. Het is niet zo, dus het is uiteindelijk geschreven op Deurne. En Zonneveld is geboren in Utrecht. Je moet er wel even bij blijven, want het is voor meer voor de intellectuele luisteraar, zeg maar. Hè?
3: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven.
4: Ik zei dat af en toe niet goed te formuleren, maar over het algemeen begrijpt die meneer me wel.
3: Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefden ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en bietelhaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: dat heeft natuurlijk alles met herinneringen te maken. Foto's zijn natuurlijk één grote herinnering, hè, in feite.
1: Ja, in
0: je legt
1: wel,
0: een moment vast. Ja. En daarna is het een herinnering.
2: Ja, het hele leven is één grote herinneringmakerij.
0: Ja, nou, dan gaan we ons een ander programma voor stickertuur aanmaken. Maar,
1: ja.
0: Fleetwood Mac. Fleetwood Mac.
1: Ja, Fleetwood Mac. Ja, nou, dat is ook zo knettergek gewoon. Ik was ook in Los Angeles. Had ik een interview met Mick. En op een gegeven moment kwam er een sticky naar boven. En wij allebei trekjes nemen ervan. Maar oké, prima. Marihuana.
0: Oh jee.
1: Hij vond het zo gezellig. Hij zei dat we zijn met de repetities bezig voor de wereldtournee. Hij zei, als je wil mag je komen fotograferen. Nou, dat liet me geen twee keer zeggen. Nee, dus natuurlijk. Ik ging naar die studio daar. Op de Hollywood Boulevard of zo. Wat ik Nou, ik kwam er binnen stappen. Mensen van, wat kom jij hier doen? En een ander ook. En Mick Fleetwood zat achter zijn drum. Stond op. Hey, that's my big friend Chris. He is welcome. Dus die andere leden ook. Die keken, wat krijgen we nou? Ja, ik heb unieke foto's kunnen maken natuurlijk. Van een repetitie van een wereldband.
0: Ja. En het nummer wat we van hun gaan draaien?
1: Rhiannon. Ja, dat wat van eigenlijk van de...
0: Ja, zeg maar.
1: Ja, dat was eigenlijk de soort met van comeback eigenlijk.
0: Ja.
1: Met Stevie Nicks erbij en al die, Christy McVie en zo.
0: Ja.
1: Nou, en aan de hand daarvan kwam die wereldtournee waar ik bij de repetitie ben geweest.
0: Ja.

0: Wat swingt dit, hè? Het is toch niet te geloven.
1: Lekker hoor, lekker nummer.
0: Ja, heerlijk gewoon. Ja, en doet mij dus denken aan ik heb verschillende reizen met Gerard gemaakt. Mm-hmm. En dit was de eerste naar de Malediven voor de opname van deze tv-special. Mm-hmm. En we komen aan de Malediven. En voor een tropisch eiland. En het was gewoon zo bewolkt. Regenachtig. De cameraman die was er niet, want die was blijven steken in, dus weet ik wel, Singapore of zo, dat weet ik allemaal niet. Dus we moesten echt vreselijk improviseren. Nou goed, op een gegeven moment was het heel zweterig. En we hadden een hutje staan op het eiland, maar het was zoutig water wat er uit de douche kwam. Dus je werd niet schoon. Op een gegeven dag hoorde een klap boven ons, een wolkbreuk. De regen kwam met bakken naar beneden. En alsof we het hadden afgesproken, ik rende in mijn naakje die hut uit met een stukje zeep. Maar dat deed Geerders ook en dat deed Jos ook. En we stonden dus met z'n allen stonden we in die vreselijke hoosbui, stonden we ons lekker te douchen. Ja, dus ik kan zeggen, ik heb gedoucht met Gerard Joling. Ja.
2: Oh, wacht even, maar nou begrijp ik wat u bedoelt hoor.

0: This one's for you, mama. This one's for you, Beth Hart. En ja, ik ben. Het is wel mijn guilty pleasure een beetje. Ik vind. Maar dat komt ook daardoor. Ze heeft wel wat. Ze was een tijdje weg. Persoonlijke strubbelingen. Nou, dat kan altijd natuurlijk. Hebben we allemaal. Maar toen ging ze dus op tournee door Europa. En daar begon haar ster ineen te komen. Hè, samen met Joe Bonamassa. En die vind ik helemaal natuurlijk te gek. Dus,
1: geweldig gitarist.
0: Geweldig gitarist, waanzinnig. En ik heb hem eens een keer live gezien. Dat vergeet ik echt nooit meer. Een verrassingje voor jou, Chris. Ik weet dat je, en verderop in het programma in tweede uur, komt Koos werkeloos. Koos Albers komt nog een keer aan het botten. Daar heb je ook een mooi verhaal over. Maar ik heb Zijn het je ogen. Ik vind dat een mooi liedje. Maar niet door Koos Albers deze keer. Danny Vera.

0: Danny Vera.
1: Ja, geweldig man. Echt zo... zo.
0: Mooi hè?
1: Ja, maar weet je wat ik zo leuk vind gewoon? Het is een Zeeuw.
0: Ja.
1: En er komen zoveel fantastische artiesten uit Zeeland. Ik ben uitgenodigd door een vriendje van mij.
0: Uh-huh.
1: En die is eigenaar van de camping in Renesse.
0: Ja. Oh ja.
1: En de camping de Brem.
0: Uh-huh.
1: En daar komen ook de jongens van Bluff. En de jongens van Raccoon. En een van de leuke dingen is, ik was uitgenodigd op een feestje daar zo. Er kwamen ook jongens van Raccoon kwamen er naartoe. En ja, lekker aan een wijntje, lekker aan de hapjes en dat soort dingen.
0: Ja.
1: Echt op z'n Zeeuws. En op een gegeven moment komen die jongens komen echt naar me toe. En zeggen, jij bent een beroemde fotograaf. Ik zeg, het is maar hoe je het wil zeggen. Ik zeg, jou wil fotograferen. Hij zegt, waarom zou je dat willen? Hij zegt, want je hebt al grote sterren voor je lens gehad. Ik zeg, ja, maar jou nog nooit. Dus ja, je lult hem aan een eind. Het gaat wel gebeuren. Dus dat toen Raccoon in Almere speelde, stond ik op de gastenlijst.
0: Ik
1: met Mattie van Vegelen van Almere deze week. Almere
0: ja.
1: Zaken.
0: Ja.
1: Ben ik naar de kunstlinie geweest. En hebben we daar... gezellig.
2: Goed bandje hoor.
1: Van de band. Ja. Zou wel eens professioneel kunnen worden trouwens. Dat.
2: Ja.
0: Het vervolg van het verhaal gaan we in 2 uur horen, Chris. Want we gaan naar het Niels.
1: We gaan naar John Denver dan, denk ik.
0: Die zat een beetje op de achtergrond.
2: Goeie fotograaf, okay, trouwens.
1: Tot zo.
0: Tot straks.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 3 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Op 4 augustus werden bij vliegveld Leipzig-Halle 2 drones aangetroffen, waarvan 1 met explosieven bij een Oekraïns vrachtvliegtuig en 1 die vermoedelijk een DHL-vliegtuig raakte. Op 14 augustus is een 3e drone met explosieven gevonden. De Duitse bondskanselier Merz heeft gezegd dat er bewijs is waarmee binnenkort de daders kunnen worden onthuld. Veiligheidsdiensten vermoeden Russische betrokkenheid. Opgelopen door werkonderbrekingen van beveiligers. Digitale borden gaven een wachttijd van 1 uur aan, maar volgens Schiphol was dat in werkelijkheid gemiddeld 20 minuten. Morgen volgen nog 5 werkonderbrekingen. Beveiligers protesteren hiermee tegen de hoge werkdruk. Kazerne, dit keer in Benthuizen in Zuid-Holland. De inbrekers gooiden een ruit in en namen spullen mee. Dit jaar zijn al zeker 60 brandweerkazernes doelwit geweest van een inbraak of poging daartoe. Daarbij wordt geregeld duur reddingsgereedschap gestolen dat criminelen gebruiken bij andere inbraken. De afgelopen nacht heeft er een grote brand gewoed in de Afipski-olieraffinaderij in het zuiden van Rusland. Volgens Russische Telegram-kanalen werd de raffinaderij getroffen door een Oekraïense droneaanval. Op sociale media circuleren beelden van de brand. Het zou de 5e aanval op de fabriek dit jaar zijn. Het weer dan, zonnig en droog, met alleen in het oosten en in Limburg wat bewolking. Er staat een matige oostenwind. Op het IJsselmeer en de Wadden is de wind matig tot vrij krachtig. De maximumtemperatuur vanmiddag ligt tussen 21 en 25 graden. En tot zover het nieuws.

0: Welkom in het tweede uur van Fats Music Mix. Samen met Aart en Chris van de Voren. Onze sterrenfotograaf. Hè? En met Pictures of Lily natuurlijk. Ja,
1: onnavolgbaar drumwerk van deze keer.
2: Ja.
0: De Who.
1: Hey Chris, mijn broer in Canada.
3: Ja.
1: Gelukkig bezitter van het boek.
3: Oké.
1: Okay. Jouw boek.
3: Oh, wat leuk.
1: En die vraagt, is er nog in het archief een foto die je eigenlijk achteraf in dit boek had willen hebben?
3: Dan had het boek 100 pagina's dikker moeten worden. Nee, er zijn er veel.
1: Dilemma, hè?
3: Ja, er zijn er veel. Je maakt keuzes. En dat, ook de verhalen. De verhalen die erin staan, dat zijn verhalen die bevestigd kunnen worden.
1: Ja.
3: Zoals het Rolling Stones verhaal, dat staat er niet in. Omdat Sandy, die is al lang geleden overleden.
1: Ja.
3: En Sandy van der Linden was dat. En die woonde in de Eerste Parkstraat, denk ik, in de Blaasjesstraat. Dus vandaar staat het verhaal over de Rolling Stones bij mij thuis er niet in. Omdat ze zeggen, moet je die van tevoren, weet je wel. Dus.
1: Ja.
3: Maar zo zijn er ook rondom fotoshoots. Ja, er zijn er zeker wel.
1: Over de Rolling Stones thuis gesproken.
3: Ja.
1: Er was een vrouw. Van de kantine van Wisloord Studios. En daar zat Mick Jagger op een gegeven moment voor zijn soloalbum. Dat is ook een verhaal. En die zei, wat ga jij vanavond doen? Ja, ik heb een verjaardag van mijn zus. Oh, dan ga ik mee, zei Mick Jagger. Ja. En die komt dus gewoon aan bij de zus met Mick Jagger.
3: Ja.
1: En die hele familie die zit bij een Nederlandse verjaardag. Ja. En die zitten daar te kijken. Wat is dat voor gast? Ja. Dat is Mick Jagger. Is dat niet? Ja. Nou ja, hoe ga je het vertellen thuis? Ja, ja tuurlijk joh.
3: Ja, zo lekker. Is dat. Ja, ja, ja precies.
1: Ja, ja, Mick Jagger bij jou. Je zus op je
4: wat zeg jij nou?
1: Leuk man. Dat, ja, ik zit dan ook jaren in dat muziekding. En mensen kunnen sommige dingen niet. Omdat het zo ver van soms van de werkelijkheid is. Maar jij hebt al die dingen gewoon ook meegemaakt. Weet je? Dat is zo leuk. Ik moest wel lachen voor mezelf. Dan moet ik dan lachen. Een fotograaf is eigenlijk iemand die het minste werkt. Hoeveel had je al die duizenden secondes die je gefotografeerd hebt? Hoe lang heb je dan uiteindelijk gewerkt?
3: Ja, dat is inderdaad een manier. Als je die tijd gaat rekenen, wel ja. Mijn denktijd,
1: ja, is anders.
3: Die heb ik niet kunnen berekenen.
1: Nee.
0: Nee. Oké, we gaan naar John Denver. En we gaan luisteren zometeen naar Any Song. En dat, daar zegt hij van dat hij in slechts 10 minuten dat hij het schreef. Voor zijn toenmalige vrouw Annie Martel. Maar jij hebt hem ook gefotografeerd?
3: Ja, zeker. Verschillende keren heb ik hem ontmoet. En hij stond eigenlijk een beetje bekend bij de fotograaf. Maar dan op locatie van, oh, wat een chagrijn is dat. En, maar dat, de eerste keer al was het dan meteen. Ik ging eerst naast hem zitten. Dus ik had wat foto's gemaakt. Ging naast hem zitten.
0: Ja.
3: En we begonnen te praten over foto's. Hij vroeg eigenlijk aan mij van, ben je een lang fotograaf? Nou, oké, ik vertelde een beetje.
0: Uh-huh.
3: En wat doe je zoal? En toen begon hij eigenlijk geïnteresseerd te raken. Hij zei, mag ik weer vragen stellen erover? Ik zei, ja, natuurlijk mag dat. En hij vroeg wat tips. Nou, dus hoe ik dat zou invliegen, dat heb ik verteld.
0: Ja.
3: En toen kwam ik er langzaam maar zeker achter dat het een zeer begenadigd fotograaf was.
0: Oh.
3: En hij heeft echt vreselijk mooie foto's gemaakt.
0: Okay.
3: En dat zijn heel veel Nederlandse acteurs die dat ook een gave hebben om fantastische foto's te maken. Dat het niet zo verschrikkelijk bekend is. Maar John Denver,
0: zeker niet van John Denver.
3: Hij smolt bij, ja, als ik mezelf een vakman mag noemen, hij smolt bij vakmensen.
0: Ja, ja.
3: Dus.

0: Toch hoor ik hier ook een beetje calypso. Ook calypso hier een beetje in de melodie. Ja. Zit er wel in. Hè? Maar ja, goed, dat is zijn eigen.
1: Ja, ja. Buiten fotografeerde kon hij ook heel goede nummers schrijven. Ja.
0: Ja.
2: Hij is toch met een vliegtuigongeluk
1: overleden?
0: Ja, privévliegtuig. Ja, nou komen we tot jouw guilty pleasure, Chris.
1: Streisand.
0: Superman album.
1: Ja, Superman.
2: Ik heb net ook de bekenning gedaan tegen Chris dat het mijn all-time favorite zangeres is. Hoor. By far.
1: Ja. Nou, voor mij dus ook. Een idool in... Ja, gewoon, je had alle artiesten, iedereen die beroemd was, die al voor mijn lens was geweest en zo. Mm-hmm. En ik ga met vrienden uit eten, maar ze moesten nog eventjes in de studio nog even wat inspelen. Zijn de beste trompetisten, trombonisten en zo, wat ik van Amerika. Uh-huh. Die moesten nog even wat inspelen in de studio. Ik zei, oh, bij wie is dat? Ja, bij Barbara Streisand. Bezig met een album. Ik zei, oké, nou ja, dan mocht je tot de studio niet in. Dus ik zit in de gang met de vrouw van Slide High, Jolie. En op een gegeven moment gaat de deur open van de controlekamer. Van, nou, there's a guy from the Netherlands, from Amsterdam. So, yeah. Oh, you can come in. En nou, kom er binnen. En wat ik nooit had verwacht, is die Streisand daar staan. En ik, hè? Nee.
2: Klotse doksels.
1: Dus ik sloeg helemaal dicht. Ik, nou, dat is een bank voor de controletafel. Dus ik ging als een speer ging daar zitten. Good evening, good evening. En op een gegeven moment kwam ze naar me toe. Met een stuk, met een kippenpoot in de hand. En ze zegt, hi, what's your name? Zeg,
0: Chris.
1: En ze zegt, Chris, where are you from? Amsterdam. I love Amsterdam, beautiful. Oh, and also the Rijksmuseum. Oh, beautiful, the Rembrandts and Van Gogh. And you're skinny bony. Do you want to eat something? Nou, ik had honger, maar ik durfde niet aan te pakken.
3: Zullen we het er maar niet over hebben?

0: weinig van die familie meer, hè? Respect, hè?
1: Ja. De muziek die My Heart Belongs to Me werd geschreven door Ellen en Marilyn Bergman. Maar de muziek was van Michel Legrand.
2: Ja.
1: En het geheel komt uit 1977.
2: Klopt, ja.
1: My Heart.
2: Toen was ik bij haar, ja.
1: Maar mooi hoor, prachtig nummer.
2: Geweldig.
1: Ja. Even kijken. Ja, Amsterdam.
0: Ja, dan wordt het al gauw hazen ze.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, ik val dan altijd even stil natuurlijk. Ik zit dan meer aan de Litouwers kant natuurlijk, hè? Zal ik maar zeggen.
0: Rotterdam.
1: Hè? Rotterdam natuurlijk, weet je.
0: Zou er een leuk verhaal over hazes te vertellen zijn?
3: Mijn naam is Kooswijk.
0: Vertel.
2: Ik heb wel verschillende dingen met André meegemaakt. Ja,
0: wie niet?
2: Ja, zo is het ook. Dus, ik ben ook naar Italië met hem geweest voor die special van Amor, Amor, Amor. Het heet anders, maar goed. In elk geval Innamorato. En Amor, Amor, Amor is dan een leuk nummer van wat gekomen is. Nou, we zitten op het terras.
1: Spaans.
2: En er komt een Italiaan naar ons toegelopen. We zitten op het terras met Hazes en met Tim Griek. En die Italiaan begint tegen me te lullen. En ik zeg, si, si, ah, si, arak, si, si, bene, bene. En Hazes kijkt me met grote ogen aan. En hij zegt, na afloop van, versta jij Italiaans? Zeg, ja. Hij zegt, waar had hij het over? Ik zeg, ik heb geen idee, want ik begrijp geen donder van.

0: zijn het af en toe niet goed te formuleren, maar over het algemeen begrijpt Team Rijmen wel.
1: Ja, daar komt er wel een enorme overgang, Chris. Ja. Van André Hazes naar Tony Bennett.
2: Ja, oké, nou even heel kort gewoon. Ik vind het zo mooi gewoon. Daar heb ik dit nummer uitgezocht. I Could Write a Book. Want dat heb ik dus gedaan. En Tony Bennett komt er ook in voor. En ik heb samen met Tony Bennett over het strand gewandeld. Bij een feest. Bij Jack Lemmon thuis. Over het strand. Terwijl we een sticky heen en weer lieten gaan.
1: Ja.
2: Dus gewoon prachtig. Een geweldige man.
1: Ik had het nooit achter die Tony Bennett gezocht.
2: Oh, maar ik ook niet achter Chris. Het is een feestdier.
1: Ja. Okay. 1, 2, 3, 4, I could write the book. Tony Bennett. I never

0: Mooi stukje in het programma.
1: Ja, I could write a book.
2: Echt de crooner.
0: Nou ja, het is net Chris. I could write a book, zegt hij. Maar jij kon ook write a book, hè? Maar jij hebt een boek geschreven natuurlijk.
1: Ja. Dicht bij de sterren. Ja, achtergrondverhalen van de fotosessies die ik gedaan heb met heel veel Nederlandse sterren, ontzettend veel buitenlandse sterren. Ook niet alleen in de muziekbusiness, maar ook de mensen van de Bold en de Beautiful. En de eerste fotosessies die ik met bijvoorbeeld Linda de Mol heb gedaan en de familie de Mol. En, ja, ga zo maar door. Dus ik ben een gezegend man geweest dat ik dat allemaal heb mogen doen. En, dat allemaal op mijn pad is gekomen. Zo met Phil Collins bijvoorbeeld. Dat is, die heb ik zo vaak gefotografeerd. En de kortste fotosessie ook. Heb ik ook met hem gedaan. Eigenlijk gaat hij geen tijd. 30 seconden heb ik 12 opnamen gemaakt. Eén rolletje. En dan heb je gekke beek getrokken. En toen hebben ze me uitgenodigd naar Parijs te komen. Om optreden daar te fotograferen. En hij was bezig met de clip. Over de hele wereld. Van Take Me Home. Ook was ook een stukje in Parijs werd er opgenomen. Nou, dan zat ik in de limousine met hem, met Phil Collins. Dus, nee, geweldig. Maar. Ja. En dat Take Me Home, dat betekent voor mij eigenlijk ook een beetje mijn einde, Fred. Want ik moet als een speer naar de oogpolie. Ja, mensen, ook weer ook met gewone mensen.
0: Kijk je uit?
1: Ja, zo is het ook. Ja, dus ik heb twee stokken bij me. Dus, ik wil wel de luisteraars enorm bedanken. Ja. Voor het luisteren naar dat geouwe hoer van me. En ook,
2: jij bedankt.
1: Heel graag gedaan.
2: Dat al die vragen.
1: En ook alle luisteraarsvragen. Zo. Nee, geweldig man. Ontzettend bedankt allemaal.
2: Dat je de verhalen allemaal. Met ons gedeeld hebt.
1: En ik kom graag een keer terug als jullie dat willen.
0: Ja, tuurlijk. Ja. Zeker. Het is altijd spannend om die verhalen te horen natuurlijk.
1: Dank je wel.
0: En bedankt.
1: Tot ziens allemaal. Graag gedaan.
0: Tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.
2: Doei.

0: leuke van dit liedje van Downtown van Petula Clark is dat het in Amerika een nummer 1 hit was in de Billboard Hot 100. Ja. Zoals dat vroeger heette. With Her Bullet. En in Engeland is hij maar op 2 gekomen. En dat zal ongetwijfeld, ik zie 1964, dat zal ongetwijfeld te maken hebben gehad met of de Beatles of de Rolling Stones. Ja. Dat hij daarboven gezeten heeft.
1: Ja, die hebben de weghouden van de tops overal.
0: Ja, dat was toen een hevige strijd natuurlijk in de hitparade in Engeland. Over Engeland gesproken. Mm-hmm. Mijn dochter die was gisteren bij het concert van Ariana Grande. Mm-hmm. In de O2 Arena. Mm-hmm. In Londen. En die had een plekje op de 5e rij. Zo. Daar had ze wel 3 uur voor in de rij moeten staan. Ja, ja. In de zaal. Ja, voor de zaal. Ja. Maar ze stond dan. Ik heb een fantastisch leuke video en leuke foto's gezien. Okay. Dus Ariana Grande, daar is al jaren fan van. Leuk.

0: Prachtig, prachtig, prachtig. Het beste in mij is niet goed genoeg voor jou.
1: Nee.
0: Daar komt dit prachtige werkje vandaan. Overigens ook, je wordt ouder papa. En dat is een autobiografisch dingetje.
1: Ja,
0: dat hij geschreven nadat hij op zijn falie had gekregen bij pingpongen van zijn zoon.
1: We gaan naar Doctor Who, Sylvia's Mother, luisteren. Maar niet naar Doctor Who, maar in dit geval drukwerk. De Nederlandse vertaling hè, van dat nummer 1972 alweer.
0: Met een mannetje met dat rode petje.
1: Ja, Sylvia's Mother.
2: Sylvia's moeder.
0: Drukwerk.
2: Een drukwerk.
0: Heel druk.

0: Godfather of Soul.
1: Ja, and the hardest working showman in the world.
0: James Brown and the Famous Flames. It's a man's, man's
1: mocht je,
0: world.
1: Mocht je vroeger niet zeggen Flames.
0: Nee,
1: dat
0: flames.
1: Mag je niet zeggen.
0: Nee. Je guilty pleasure van Aard komt eraan.
1: Beginnen we met de doodse stilte.
0: Ja.
1: En dan zal ik heel voorzichtig zeggen van, nou, dames en heren.
0: Mm-hmm.
1: Vandaag.
0: Mm-hmm.
1: Op de ziekenhuisomroep.
0: Nee.
1: Ja. Okay. De ziekenhuisomroep van de Flevo ziekenhuisomroep. Er is dood!
2: No!

0: zit de tweede uur alweer op, Art.
1: Jongen, het is het snel gegaan, zeg.
0: Ja, zeker.
1: Maar als we leuke gasten hebben, dan...
0: Dan vliegt de tijd ook, hè.
1: Ja, en het is als het gezellig is, vliegt het.
0: Ja, en dan zeggen we weer allemaal snel weer beter worden.
1: Tot volgende week.
0: En tot volgende week.

0: FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 4 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De 24-jarige Solano Z, verdacht van een dodelijke schietpartij op de A1 bij Muiden, zegt uit zelfverdediging te hebben geschoten. Tijdens de rechtszaak vandaag beweerde hij kort daarvoor te zijn ontvoerd. Tijdens een worsteling in de auto schoot hij 3 keer. Een 37-jarige inzittende werd geraakt en overleed later in het ziekenhuis. De ondernemingsraad van Volkswagen en de Duitse deelstaat Neder-Sachsen werken aan een alternatief plan voor de reorganisatie van het autobedrijf. Ze willen dat begin september presenteren. Het plan van de directie voorziet mogelijk in 50.000 extra ontslagen en sluiting van fabrieken. Die plannen zorgen voor grote verdeeldheid binnen Volkswagen. De Duitse bondskanselier Merz heeft gezegd dat er DNA-bewijs is waarmee binnenkort kan worden onthuld wie verantwoordelijk is voor de plaatsing van drones bij vliegveld Leipzig-Halle. Begin augustus werden daar 2 drones aangetroffen, waarvan 1 met explosieven bij een Oekraïns vrachtvliegtuig. En raakte er vermoedelijk 1 een DHL-vliegtuig. Op 14 augustus werd 1/3 drone met explosieven gevonden. Veiligheidsdiensten vermoeden Russische betrokkenheid. Kazerne, dit keer in Benthuizen in Zuid-Holland. De inbrekers gooiden een ruit in en namen spullen mee. Dit jaar zijn al zeker 60 brandweerkazernes doelwit geweest van een inbraak of poging daartoe. Daarbij wordt geregeld duur reddingsgereedschap gestolen dat criminelen gebruiken bij andere inbraken. Het weer dan, zonnig en droog, met alleen in het oosten en in Limburg wat bewolking. Er staat een matige oostenwind. Op het IJsselmeer en de Wadden is de wind matig tot vrij krachtig. De maximumtemperatuur vanmiddag ligt tussen 21 en 25 graden. En tot zover het nieuws.

elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning, voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: Wij zijn ook op het internet te vinden. www.flevoziekenomroep.nl

0: Wij zijn terug na het nieuws van 5 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Trump heeft op zijn platform Truth Social de Iraanse regering aangevallen vanwege het doden van betogers. Ook mensen die volgens hem niet eens aan demonstraties deelnemen. Hij noemt dit een grote humanitaire crisis die nu moet stoppen. Sinds de oorlog op 28 februari begon, na Amerikaans-Israëlische aanvallen, zijn de executies in Iran toegenomen. In januari kwamen duizenden mensen om bij massademonstraties. Nadat gisteren het lichaam van een 5-jarig jongetje werd gevonden in België, lijkt nu ook zijn vader te zijn gevonden. Beiden waren sinds eind juni vermist. De stoffelijke overschotten werden langs dezelfde weg in de provincie Namen gevonden. De Belgische politie moet hun identiteit nog officieel bevestigen. Van een dodelijke schietpartij op de A1 bij Muiden zegt uit zelfverdediging te hebben geschoten. Tijdens de rechtszaak vandaag beweerde hij kort daarvoor te zijn ontvoerd. Tijdens een worsteling in de auto schoot hij 3 keer. Een 37-jarige inzittende werd geraakt en overleed later in het ziekenhuis. De Duitse bondskanselier Merz heeft gezegd dat er DNA-bewijs is waarmee binnenkort kan worden onthuld wie verantwoordelijk is voor de plaatsing van drones bij vliegveld Leipzig-Halle. Begin augustus werden daar 2 drones aangetroffen, waarvan 1 met explosieven bij een Oekraïns vrachtvliegtuig en raakte er vermoedelijk 1 een DHL-vliegtuig. Op 14 augustus werd 1/3 drone met explosieven gevonden. Veiligheidsdiensten vermoeden Russische betrokkenheid. Het weer dan, zonnig en droog, met alleen in het oosten en in Limburg wat bewolking. Er staat een matige oostenwind. Op het IJsselmeer en de Wadden is de wind matig tot vrij krachtig. De maximumtemperatuur vanmiddag ligt tussen 21 en 25 graden. En tot zover het nieuws.

0: waarom ook niet?
1: Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go, go!
2: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekeomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

0: Nederland is goed op weg met energie besparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp.
1: Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat.
0: Kijk op zetookdeknopom.nl.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Klaas Otto, oprichter van de inmiddels verboden motorclub No Surrender, moet ruim 1,6 miljoen euro aan de staat betalen. De rechtbank in Breda oordeelde dat de 58-jarige Otto dit bedrag illegaal verdiende. Het Openbaar Ministerie had bijna 1,9 miljoen geëist. De rechtbank kwam uiteindelijk op een lager bedrag uit. Een rechter in New York weigert de veroordeling van Ghislaine Maxwell te herzien. Maxwell kreeg in 2021 20 jaar cel voor haar rol in het seksueel misbruiken van minderjarige meisjes door Jeffrey Epstein. Volgens de rechter voerde de 64-jarige Maxwell geen relevante nieuwe argumenten of bewijzen aan. Trump heeft op zijn platform Truth Social de Iraanse regering aangevallen vanwege het doden van betogers. Ook mensen die volgens hem niet eens aan demonstraties deelnemen. Hij noemt dit een grote humanitaire crisis die nu moet stoppen. Sinds de oorlog op 28 februari begon, na Amerikaans-Israëlische aanvallen, zijn de executies in Iran toegenomen. In januari kwamen duizenden mensen om bij massademonstraties. De 24-jarige Solano Z, verdacht van een dodelijke schietpartij op de A1 bij Muiden, zegt uit zelfverdediging te hebben geschoten. Tijdens de rechtszaak vandaag beweerde hij kort daarvoor te zijn ontvoerd. Tijdens een worsteling in de auto schoot hij 3 keer. Een 37-jarige inzittende werd geraakt en overleed later in het ziekenhuis. Dan nog het weer in het oosten en zuidoosten, hoge bewolking. Het blijft nog lang warm, vannacht wordt het helder en bij weinig wind daalt het kwik dan naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het zo goed als droog. Het wordt morgen 23 tot 26 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo Ziekenom.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio.

0: Iedere avond bij de Flevozieke Omroep Live Radio. Met vanavond vanaf 8 uur Pleister op de Wonden met Jan en Truus Heerema.
1: Wij zijn ook op het internet te vinden. www.flevoziekeomroep.nl

0: heb je echt een auto nodig. Maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Het Braziliaanse Agentschap voor Gegevensbescherming heeft TikTok een boete van 25 miljoen euro opgelegd wegens onrechtmatige verwerking van gegevens van kinderen en jongeren. ByteDance Brazil moet de verzamelde gegevens verwijderen en strengere privacy-instellingen invoeren voor gebruikers jonger dan 16 jaar, inclusief verbeterd ouderlijk toezicht. Waymo, het dochterbedrijf van Alphabet, wil eind volgend jaar zelfrijdende taxidiensten aanbieden in München. Duitsland wordt hiermee de eerste Europese markt van het bedrijf. De komende weken rijden voertuigen handmatig door München om kaarten te maken. Waymo verzorgt momenteel meer dan 500.000 betaalde ritten per week in 11 Amerikaanse steden. Klaas Otto, oprichter van de inmiddels verboden motorclub No Surrender, moet ruim 1,6 miljoen euro aan de staat betalen. De rechtbank in Breda oordeelde dat de 58-jarige Otto dit bedrag illegaal verdiende. Het Openbaar Ministerie had bijna 1,9 miljoen geëist. De rechtbank trok 5.000 euro af vanwege de lange duur van de zaak. Trump heeft op zijn platform Truth Social de Iraanse regering aangevallen vanwege het doden van demonstranten, ook mensen die niet eens protesteren. Hij noemt dit een gigantische humanitaire crisis die nu moet stoppen. Sinds de oorlog op 28 februari begon, na Amerikaans-Israëlische aanvallen, zijn de executies toegenomen. In januari kwamen duizenden mensen om bij massademonstraties. En dan het weer nog. Vanavond hebben we zon en in het zuidoosten en oosten velden hoge bewolking. Het is nog een tijd warm. In de loop van de avond klaart het op en na zonsondergang daalt de temperatuur naar 16 tot 19 graden. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. En tot zover het nieuws. Ja.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die...
0: Modern?
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is?
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.

0: Zeg, wat ik me afvroeg over die hoge energierekening. Mijn huis is al wat ouder en ik wil met isolatie aan de slag. Helpt het nou echt?
1: Jazeker, mevrouw. Het isoleren van bijvoorbeeld uw spouwmuur of de vloer maakt een groot verschil voor uw energieverbruik. En ook goed om te weten, er zijn allerlei subsidies en leningen voor.
2: Je huis verbeteren. Wacht niet langer en kijk wat er met isolatie voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Kamerleden van Pro, CDA en D66 willen dat Ongehoord Nederland de publieke omroep verlaat nadat in het online programma Let's Twist Again een Hitler-toespraak werd besproken. Hoofdredacteur Joost Niemuller en presentatrice Raisa Blommestein stemden in met een stelling over cosmopolitische elites. Minister Rianne Letschert kan juridisch niet zomaar ingrijpen zonder verzoek van de NPO of het Commissariaat voor de Media. In België zijn zeker 300 mensen ziek geworden door salmonellenbesmetting in eieren van een kippenhouderij in Geel. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen noemt dit de grootste salmonellenbesmetting ooit in België. Op 10 augustus werd het bedrijf volledig stilgelegd na besmetting in een tweede stal. Het bedrijf exporteert naar 8 landen. Het Braziliaanse Agentschap voor Gegevensbescherming heeft TikTok een boete van 25 miljoen euro opgelegd wegens onrechtmatige verwerking van gegevens van kinderen en jongeren. ByteDance Brazil moet de verzamelde gegevens verwijderen en strengere privacy-instellingen invoeren voor gebruikers jonger dan 16 jaar, inclusief verbeterd ouderlijk toezicht. Klaas Otto, oprichter van de inmiddels verboden motorclub No Surrender, moet ruim 1,6 miljoen euro aan de staat betalen. De rechtbank in Breda oordeelde dat de 58-jarige Otto dit bedrag illegaal verdiende. Het Openbaar Ministerie had bijna 1,9 miljoen geëist. De rechtbank trok 5000 euro af vanwege de lange duur van de zaak. En dan het weer nog. Vanavond hebben we zon en in het zuidoosten en oosten velden hoge bewolking. Het is nog een tijd warm. In de loop van de avond klaart het op en na zonsondergang daalt de temperatuur naar 16 tot 19 graden. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
2: Evo Ziekenomroep.

0: Welkom bij de Flevo-Ziekenberoep met als pleister op de wonden. Mijn naam is Truus.
1: En mijn naam is Jan.
0: Wat gaan we doen vanavond?
1: Nou, we zijn wat vertraagd gestart.
0: Dat hebben ze al gehoord.
1: Dat hebben ze gemerkt, ja. We konden geen verbinding maken. Maar goed, het is toch gelukt.
0: Ja, en ik heb er geen verstand van.
1: Ik ook niet.
0: We hebben onze technicus voor, hè?
1: Ja, precies. Goed, dan we beginnen met Zoetje Country zometeen.
0: Ja, daarna hebben we de verzoekjes.
1: Ja, we hebben een mooi aantal.
0: Mooi aantal. En dan tweede uurtje hebben we het cabaret om de lijst met Nederlands product. En dan als artiest van de avond hebben we Koos Albert.
1: Ik ga proberen of ik het raadselmannetje kan benaderen.
0: Prima.
1: Of het erbij kan komen.
0: Dat wachten we nog even af.
1: Goed, nou we beginnen maar met de country. Hè. Dat is even de jingle erin gooien.
0: Doe jij de jingle er even in? Radio. We beginnen met Eddie Ramblin. Die is de artiestennaam van Eddie Veldkamp. Hij is geboren in Hogezand, Sappemeer, op 20 maart 1955. Hij is countryzanger, songwriter en discjockey. Hij komt uit een muzikaal gezin. Zijn vader die speelde saxofoon en basgitaar in een dans- en stemmingsorkest. En zijn moeder die zong in het plaatselijke koor. Op 6-jarige leeftijd kreeg Eddie zijn eerste gitaar als Sinterklaas cadeau. In zijn jeugd werd hij muzikaal beïnvloed door Willie Nelson, Clem Miller, Jim Reese, Hank Williams, Frankie Lane en The Byrds. Zijn carrière die begon in 1988 toen hij op het radioprogramma W van Henk Wijngaard bij Radio Emmen overnam. Dit programma presenteerde Eddie tot en met 1998. Ook stapte hij in 1988 in een duo met dezelfde naam W. Het duo viel in 1989 door meningsverschillen uit elkaar en hierna trad hij solo in het land op. We gaan luisteren naar Eddie Ramblin met Willie.
1: Sorry, die heb ik niet scherp staan. Heb ik dat verkeerd gedaan?
0: Je hebt geschoven, denk ik. Want hij stond er eerst wel op.
1: Oh, hier staat hij.
0: Nou, dan gaan we toch naar Eddie Ramblin met Willie.

Sammy Kershaw, die is geboren op 24 februari 1958 in Kaplan in Zuid-Louisiana. Toen hij 11 was, gaf zijn grootvader hem zijn eerste gitaar. En toen zijn vader datzelfde jaar stierf, speelde hij 's nachts in wegrestaurants om het gezin te onderhouden. Hij begon op te treden in Acadiana met de Louisiana-legende G.B. Purr. Op 12-jarige leeftijd speelde Kershaw in verschillende honky-tonks en biertenten en op zijn 14e ontmoette hij George Jones, zijn idool. Vervolgens speelde hij in het voorprogramma van Ray Price, Merle Haggard en George Jones. Een van de Kershaw's demotapes vond zijn weg naar Mercury Records, dat in 1991 zijn debuutalbum Don't Go Near the Water uitbracht. En dit album met platina. We gaan luisteren naar She Don't Know She's Beautiful.

Leroy van Dijk, die werd op 4 oktober 1929 geboren in Mora in de staat Missouri, in Missouri. Hij woonde in Spencer in Wisconsin en studeerde landbouwjournalistiek aan de Universiteit van Missouri. Hij werd in 1956 beroemd in de countrymuziek met zijn compositie The Oceaneer. Geschreven in samenwerking met Buddy Black, waarvan meer dan 2,5 miljoen platen verkocht werden. Hij schreef het lied over het leven van zijn neef Ray Sims. In zijn carrière van meer dan 50 jaar heeft Van Dijk meer dan 500 nummers opgenomen, waarvan er tientallen de hitparade haalden. En zijn plaat Walk On By uit 1961 werd in 1994 Billboard Magazine uitgeroepen. Tot de grootste country single altijd tijden. We gaan luisteren naar Walk On By.

En dan gaan we verder met Krent en Forsyth. Dominique Krent en Julie Forsyth waren van oorsprong beide lid van de Britse popgroep Guys and Dolls. De popgroep die werd in 1974 opgericht als tegenhanger van ABBA. De Guys and Dolls die viel in 1985 uiteen, waarna Krent en Forsyth een duo vormden. Ze hadden nog enkele hits met countrynummers in de jaren erna. In 2011 vierden ze hun 25-jarig jubileum en traden in 2013 op bij de Toppers in Concert 2013. Samen met hun dochter Sophie tijdens de Toppers in Concert 2017 ook nog een keer met Wild West Thuisbest. We gaan luisteren naar Ladybird. MUZIEK

Brett Paisley, geboren op 28 oktober 1972 in Glendale in West Virginia. Hij is zanger, gitarist en songwriter. Zijn liefde voor de countrymuziek komt van zijn grootvader, die hem zijn eerste gitaar gaf toen hij 8 jaar oud was en hem erop leerde spelen. Toen Brett 12 was, schreef hij zijn eerste lied en op 13-jarige leeftijd was hij het openingsnummer voor countryzangers zoals Ricky Skaggs en George Jones. En na zijn studententijd tekende Paisley een songwriterscontract bij EMI Music Publishing. En dan schreef hij David Kerr's top 5 hit Another You. We gaan luisteren naar Off Road.

0: Een Flevo verzoekplaat.
1: En we beginnen met Eros Ramazzotti met Più Bella Cosa. En dat is bestemd voor mevrouw Mosenban van afdeling chirurgie. En met van harte beterschap.

En ons volgend verzoekje is aangevraagd door Danielle van afdeling GG251. Frans Bauer met Ik zal bij jou zijn.

We gaan verder met those all-time gospel songs. Met Mike Bryant, Through Hard Times. Met aangevraagd door mevrouw Linga van afdeling GG 277.

0: En dan krijgen we een verzoekje van de heer Gerritsen van afdeling GG279. Je krijgt die lach niet van mijn gezicht. En dat wordt gezongen door John de Bever.
1: Ik staar waar naar mijn glas en zo voorkom ik

En dan gaan we naar zwoele zomernachten. Nou, die hebben we genoeg gehad, hè? Van Rutger van Barneveld en aangevraagd door de heer Sloep van afdeling GG 359.

En dan gaan we naar Beethoven met de sonate pathetiek. En we gaan het Adagio draaien, opus 13. En dan Dubravka Tomšík, die gaat op de piano spelen. En het is aangevraagd door de heer Martiro Sijan. En die ligt op GG 375.

En ons laatste verzoekje voor vanavond is aangevraagd door de heer Plom van afdeling GG364. En wij gaan draaien voor hem André Rieu met Edelweiss.

Morgenochtend, in elk geval van 8 tot 10, kunt u naar de herhaling luisteren van ons pleister op de wonden. Dus er komt ook uw verzoekje weer langs. We gaan tot aan het nieuws draaien. Bill van Dijk en Wieteke van Dort met schoolliedjes.

0: Het is 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Canada kondigt invoerheffingen aan op ongeveer 17 miljard euro aan Amerikaanse producten als reactie op de heffingen die Trump instelde na mislukte handelsgesprekken. De tarieven van 15, 25 of 50% gelden voor 500 producten en gaan op 8 september in. Canada trekt daarnaast 4,5 miljoen euro uit om getroffen ondernemers te ondersteunen. VS-deskundige Philip Marai van Rabobank noemt het Amerikaanse plan om Iran economisch te isoleren een wanhoopsdaad. Minister Bessent presenteerde uitgebreide sancties als economische D-Day, maar economen twijfelen aan de effectiviteit. China wordt ontzien, terwijl Iran al decennia ervaring heeft met het omzeilen van sancties via Rusland, Noord-Korea en China. Kamerleden van Pro, CDA en D66 willen dat Ongehoord Nederland de publieke omroep verlaat nadat in het online programma Let's Twist Again een Hitler-toespraak werd besproken. Hoofdredacteur Joost Niemuller en presentatrice Raisa Blommestein stemden in met een stelling over cosmopolitische elites. Minister Rianne Letschert kan juridisch niet zomaar ingrijpen zonder verzoek van de NPO of het Commissariaat voor de Media. Het Braziliaanse Agentschap voor Gegevensbescherming heeft TikTok een boete van 25 miljoen euro opgelegd wegens onrechtmatige verwerking van gegevens van kinderen en jongeren. ByteDance Brazil moet de verzamelde gegevens verwijderen en strengere privacy-instellingen invoeren voor gebruikers jonger dan 16 jaar, inclusief verbeterd ouderlijk toezicht. En dan het weer nog. Vanavond hebben we zon en in het zuidoosten en oosten velden hoge bewolking. Het is nog een tijd warm. In de loop van de avond klaart het op en na zonsondergang daalt de temperatuur naar 16 tot 19 graden. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is het tweede uur van de Flevo Ziekenomroep. Met als pleister op de wonden.

0: Ons tweede uurtje.
1: Ja, welkom bij ons tweede uurtje. Mijn naam is Ruus.
0: Mijn naam is Jan.
1: We hebben straks dat cabaret. We hebben een
0: raadselmannetje
1: komt langs. Ja, en we hebben ook een wat bijzonders. Want we hoorden vanavond dat Dolly Parton is overleden op 80-jarige leeftijd.
0: Ja, precies.
1: En en wij hebben natuurlijk altijd ons country-programmaatje. En dan kon ik het toch niet laten om van Dolly Parton Jolene te gaan draaien.
0: Daar beginnen we even mee.
1: De
0: heer Jolene. Ja.

0: Nou, dat was even een ode aan Dolly Parton.
1: Dolly Parton, ja, zeker. Ze komt nog wel meer terug. Ze heeft ontzettend veel duetten gemaakt.
0: Ja, heel veel muziek gemaakt. Hè, dus,
1: we komen niet onderheen af en toe, nee. Hoor. We moeten echt af en toe muziek draaien.
0: Zo. Nou, we gaan verder met de Cats, met Mississippi.
1: Ja, en daarachteraan?
0: Frans Bauer met de Liefdestango.

0: Het razelmannetje.
1: Welkom razelmannetje Dennis in de uitzending.
2: Nou, goedenavond. Goedendag. Er is het weer, hè?
1: Nou, de week weer overleefd met ander weer.
2: Ja, ander weer. Nou, het gaat hartstikke goed.
1: Jawel, natuurlijk. Maar ja, de mensen zijn het hele hete weer gewend.
2: Nou, ja, zeg. Dat is, maar er komt straks weer heet weer. Tenminste, ze hebben geroepen dat het weer 30 graden zou worden.
3: Ja,
1: ik vond het wel heerlijk aangenaam de laatste dagen.
2: Ja, dat is netjes 25 graden.
3: Ja. Het scheelde me een hoop plantjes water geven.
1: Ja, ja, af en toe weer bui.
2: Maar je mag straks weer bijschakelen, hè? Straks met die 30 graden.
1: Ja, nou, daar blijf ik wel in.
2: Ze hebben nog niet genoeg gehad, hoor.
1: Nee, hè? Nou, goed. Maar verder, heb je nog verder wat te melden?
2: Nee, eigenlijk niet. Ik ben de bijen. Nou ja, de bijen ben ik aan het inwinteren.
1: Inwinteren?
2: Ja, we zijn begonnen met inwinteren.
1: Wat is dat?
2: Varroa-bestrijding doen, voerbak erop. Een beetje bijvoeren, want op dit moment is er weinig dracht. En er zijn mensen die zijn bezig zelfs met het bestrijden van de horenaar weer begonnen.
1: Ja, dat hoor.
2: Lokdingen. Lokken. Ja. Want het najaar komt eraan, hè?
1: Ja. Het gaat toch snel eigenlijk, hè? Vind je ook niet?
2: Ja, veel te snel.
1: Ja, vind ik ook. Ja. Maar goed, het is niet anders. Hè?
2: Nee, dus. Het is niet anders.
1: Maar goed, omdat het een snelle tijd is, heb je ook nog nagedacht over een raadsel?
2: Dat heb ik ook nog voor je. Ja, zeker. Je vindt me in de bergen, je maakt me met je voet, maar je hebt me ook nodig als je naar vreemde landen moet.
1: Vind me in de bergen. Kan je dat nog een keer doen?
2: Je vindt me in de bergen. Je maakt me met je voet. Maar je hebt me ook nodig als je naar vreemde landen moet.
1: Ik vind hem leuk.
2: Ja, hij is leuk, hè?
1: Ja, nou, weet u wie er op de antwoord? Dan kunt u bellen. Met 06 457 26084. En dan... dan moeten we het antwoord... Dan hebben we een mooie set kopperschotel staan, hè?
3: Ja, en we, precies.
1: Wij mogen van het ziekenhuis daar een setje van 2 van weggeven. Dus zo gaat dat, hè?
2: Dus, ja,
1: maar ja, wilt u het raadsel nog een keertje horen? Ik wel.
2: Nou,
3: ja, laat het maar horen.
2: Je vindt me in de bergen, je maakt me met je voet, maar je hebt me ook nodig als je naar vreemde landen toe moet.
1: Ik vind hem heel erg leuk.
3: Nou, we gaan even een nummertje draaien.
1: Ja, dan gaan we toch naar die liefdesdanko van Frans Bauer.
3: Gaan we doen.

0: dun dun dun
1: dun dun
0: dun dun dun.
1: En
2: mooi eind altijd, hè? Bonk, bonk. Ja.
0: Met tango's, hè?
2: Ja, toch wel goed bij een tango.
0: Ja.
2: Resoluut eind. Hupsie.
1: Hup. Dun, dun, maar ik wilde vragen of je een telefoontje hebt gehad.
2: Oh nee, nee, heb ik niet gehad. Nee. Ja, ik heb wel een telefoon, maar geen telefoontje.
1: Gekregen, gehad. Geen belletje gekregen.
2: En geen oproep.
1: En ik vond het wel een leuk raadsel eigenlijk.
2: Ja, was het zeker wel. Ja.
1: Maar zullen we vragen ons raadselmannetje, wil je het nog een keer doen?
0: Ja, dat wil ik.
2: Dan mag jij het antwoord geven.
1: Ja.
0: Ja, oké, geef ik het antwoord.
2: Nee, oh. Nee. Mag Truus geven.
0: Oh, ja, nee, dat kan ook natuurlijk. Als je vindt me in de bergen, je maakt me met je voet. Maar je hebt me ook nodig als je naar vreemde landen toe moet.
1: En dat maakte mij dat ik het wist. Een pas.
0: Die laatste?
1: Ja.
3: Goed.
1: Vind je niet goed?
2: Ja, is goed.
1: Dus, dat laatste, dat denk ik, vreemde landen heb ik mijn paspoortje nodig.
0: Ja, helemaal klopt.
1: Nou ja, nou Dennis, ik wil je weer heel hartelijk danken. En graag gedaan weer vandaag. En
2: volgende week zijn we er weer.
1: Volgende week zijn we er weer. Ja?
0: Tot volgende week.
2: Tot volgende
1: doei,
2: week.
1: Doei.
0: Doei, doei. Doei, doei.
1: Ja, hè. En ik berg die kopperschotels wel weer op.
2: Ja, is dat goed? Ik had ze niet gepakt. Ze staan nog in de kast.
1: Oh. Dat is ook gemeen. Ja. Hey, we gaan naar Louisa met Echte Vriendschap.
2: Juist, en daarna Saskia en Serge.
1: Ja, en dan hebben we nog een stukje cabaret, hè? Ook nog.
2: Dat doen we ook nog. Zullen we het er tussendoor doen?
1: Ja, doe maar. Doen we eerst het Louise.
2: Ja, eerst Louise.

0: Cabaré Festival.
1: En wat is het geworden, deze reis, Jan?
2: Dus heb ik iets wat in deze tijd afspeelt. Ronald Groenemond heeft een mooie conferentie gemaakt over de action.
1: Nou, ik ben benieuwd.
2: Ga maar luisteren.
3: Ik stond laatst af te dingen in de action. Nou, wat er gebeurde was... Er lag zo'n zakje met van die partyprikkers. Maar het was het laatste zakje. Ik denk, nou, ik pak deze wel, maar de verpakking was helemaal gefrommeld. Het zakje was helemaal gefrommeld, maar echt helemaal gefrommeld. En ik zat ernaar te kijken, ik denk, ja, ik heb ook mijn grenzen. Je kan mij nog meer vertellen, ik ga hier niet een volle map voor betalen. Dus ik loop naar voren, ik loop naar die kassa, ik loop naar die balie. Ik flikker die partyprikkers op die balie. Ik zeg, ik wil de manager spreken. En die vrouw die kijkt me aan en zegt, ik ben de manager. Ik zeg, aha! Ik zeg, wat is dit voor troep? Ze zegt, wat? Ik zeg, moet je kijken, die verpakking. Ze is helemaal gefrommeld. Ze zegt, oh? Ik zeg, ja, oh, je ziet niet eens wat erin zit. Ze zegt, ja, dat staat erop, zijn partyprikkers. Ik zeg, mens, dat kunt u niet maken, is toch troep? Ze zegt, ja, ga je het cadeau doen of zo? Ik zeg, hé, jouw houding bevalt me niet. Toen stond ze op, zegt ze, oké, wat vind je van deze houding? Ik zeg, de kraanvogeltechniek? Ze zegt, Ik zeg, heb je die van Mr. Miyagi geleerd of heb je alleen de film gekeken? Ze zegt, ik heb alleen de film gekeken. Ik zeg, oké, dan wil ik de aandacht weer even terugbrengen naar de partyprikkers. Ik zat zelf te denken aan een korting. Wat dacht je van 50 cent? Ze zegt, ja, ze kosten 50 cent. Ik zeg, ja, nou hè? Ze zegt, oh, dus je wil ze wel hebben, maar je wil er niks voor betalen. Ik zeg, nee, ik hoef ze helemaal niet te hebben. Ik zeg, alleen als ze er zo uitzien, ga ik er niks voor betalen. Ze zegt, oké, dan krijg je ze van me. Ik zeg, nee, ik hoef ze al niet meer. Toen zegt ze, dan leggen ze terug in de winkel, maar dan kosten ze wel weer 50 cent. Ik zeg, ja, maar dat slaat nergens op. Voor mij zijn deze partyprikkers gratis, maar voor alle andere mensen in deze winkel kosten ze 50 cent. Waarop die man achter mij in de rij zei, zijn er nog partyprikkers? Ik zag nog partyprikkers. Ik zeg, hou je bek, man, ik sta mijn principes te verdedigen. Hij zegt, nou, is dat nou nodig, dat soort taal? Ik zeg, ach man, taal, sodemieter om met je taal, taal. Taal is als een zelfopgelegde handicap die in plaats van nabijheid vooral verwijdering faciliteert. En die oprechte zielsontmoetingen schaars maakt of zelfs vervangt door een blindemansdans voor dolende individuen die al verbaal masturberend naar elkaar reiken, maar elkaar nooit raken en uiteindelijk alle alleen verpieteren in pretentie. Of, zoals mijn oom Leo altijd tegen tante Margriet zei... Bluh, bluh, mag ik die partyprikkers nog hebben of niet? Ik zeg, alsjeblieft, alsjeblieft. Meneertje, koekenpeertje. Ja, dag. Dankjewel. Dus, alles bij elkaar. Oh, alsjeblieft, meneertje, koekenpeertje, dankjewel. Heel goed, hier. En opgesodemieteld, idioot. Want zo kun je ook met elkaar omgaan. Volwassen.
1: Ja. He, volwassen. Hé, we gaan Saskia en Sjersje nog even draaien.
2: Ja, dat kunnen we wel even.
1: Want als je me aanraakt.

0: De artiest van de avond.
1: De ras Amsterdammer Koos Krommehoek Alberts weet als geen ander wat gezelligheid inhoudt. Geboren op 3 februari 1947 in het hart van de Jordaan, groeide Koos op met het Amsterdamse geluid van Tante Leen, Willy Alberti en Johnny Jordaan. Het verhaal gaat dat Koos als jochie van 7 er regelmatig op uitgestuurd werd om opa uit de kroeg te halen. Die echter pas met hem meeging als Koosie een liedje had gezongen. Koos, die als metselaar de kost verdiende, bleef zingen. Op familiefeesten en bruiloften vroegen de gasten steeds vast om een nummer. In 1983 kwam Koos Alberts in contact met Peter de Wijn en de Noord-Hollandse producer Bart van der Post, die met Koos het inmiddels wereldberoemde Ik verscheurde je foto opnam. Een bezoek aan Willem Verkoten, alias Joost de Draaier, leverde de Amsterdamse zanger zijn eerste contract op. De single Ik verscheurde je foto maakte van Koos Alberts een fenomeen. Met de hits Gisteren heeft ze mij verlaten en Waarom ben ik met kerstmis zo alleen, die gelijktijdig de vaderlandse hitlijsten bestormde, zorgde Koos voor een record. Een Nederlands artiest met 3 platen stijgend in de hitlijst was nog nooit eerder vertoond. Dit record leverde Koos een vermelding in het Guinness Book of Records op, waardoor de carrière van Koos Alberts in een stroomversnelling belandde. We gaan luisteren naar Ik verscheurde je foto en Ouwe trouwe Jordaan.
0: De artiest van de avond.

0: De artiest van de avond.
1: De goedlachzig Amsterdammer Koos Albers, die inmiddels een snackbar runde, stopte met patatbakken en stippelde met manager Leo Lucassen zijn carrière uit. In november 1984 bracht Koos zijn debuutalbum met de titel Koos Albers uit. Een album waarop alle hits te vinden waren. En het duurde dan ook niet lang voordat het album de platine status behaalde. In de 2 jaar die daarop volgden, kwam Koos met maar liefst 3 albums. Ik zal je nooit vergeten, Koos Albers 3 en Kerst met Koos. Koos reisde door heel Nederland om zijn fans te laten genieten van zijn unieke stemgeluid en persoonlijkheid. Waar Koos kwam, was het feest. Tot de dag dat de wereld van Koos en zijn gezin ineenstortte. De datum 29 oktober 1987 staat als een zwarte dag in vele geheugens gegrift. Een ernstig auto-ongeluk in Koos zijn woonplaats Hierde zette zijn leven op zijn kop. Maar Koos kwam terug. We gaan luisteren naar Ik zal je nooit vergeten en 2 gouden ringen.
0: De artiest van de avond.

0: De artiest van de avond.
1: En dat is nog steeds Koos Albert. Er lag een nieuw album op de plank te wachten dat al opgenomen was voor het ongeluk van Koos. Platenmaatschappij CNR wilde het album in eerste instantie niet releasen. Het was Koos zelf die erop stond dat het album toch werd uitgebracht. In goed overleg kwam het album met de door André Verduin bedachte veelzeggende titel Het leven gaat door in de schappen. De single Eenmaal kom jij terug verscheen tegelijkertijd. Koos bleek niet vergeten. Het album werd binnen een week platina en de single behaalde een tweede plaats in de top 40. Wat velen voor onmogelijk hielden, gebeurde. Koos ging weer zingen. Na een maandenlange revalidatie klonk de stem van Koos warmer dan ooit. Enkele maanden later stond Koos opnieuw in alle tv-shows en radioprogramma's. In 1990 deed Koos een omvangrijk tournee langs de Nederlandse theaters. De tour die werd afgesloten met een daverend concert in het Amsterdamse Concertgebouw, waar ook een live album van werd uitgebracht. In 1991 nam hij een aantal nieuwe nummers op. De single Eenmaal in je leven werd in juli uitgebracht. Koos, nimmer aflatende werklus, resulteerde in februari 1993 wederom in een nieuw album getiteld Wat ik je zeggen wil. Ook dit album werd bekroond met de gouden plaat. In 2001 en 2002 kwam Koos met albums Rondje Hollands en Rondje Hollands deel 2, waarop de grootste Nederlandse hit uit 60e jaren tot nu in medleyvorm zijn te vinden. In 2003 is het zover, 20 jaar Koos Alberts. Dus tijd voor een nieuwe legendarische album. 20 jaar Koos Alberts, een legende. Bevat naast oude hits ook nog een 9 nieuwe liedjes, waaronder een duet met Frans Bauer. Hiermee komt voor beide de droom uit samen een lied te zingen over hun vriendschap voor het leven. Koos Alberts, een fenomeen voor het Oer-Hollandse levenslied. Ja, hij overleed op 28 september 2018 op 71-jarige leeftijd. We gaan luisteren naar Eenmaal kom jij terug en Buonanotte.
0: De artiest van de avond.

0: dat was het goed. Tot de volgende keer.
1: Ja, maar dan hoop ik toch dat u lekker weer thuis bent. En weer een beetje opgeknapt bent, hè. In elk geval kunt u morgen naar ochtend van 8 tot 10 naar onze herhaling luisteren. En daarna hebben we live van 10 tot 12 het testament uit de 60's van Jan van Eunen en Joop Veninga.
2: Ja, dat was een mond vol, hè?
1: Ja.
2: Ja, zeker. Goed, maar dat betekent wel het einde van ons.
1: Ja, nou niet van ons het einde, maar van ons programmaatje.
2: Maar er komt nog één liedje, hè?
1: Ja, ik heb er nog één. Dromen zijn bedrog, is dat goed?
2: Ja, is prima.
1: Nou, we wensen u wel terussen voor strakjes.
2: En voor morgen.
1: Een beetje gezonder op, hè?
2: Dacht ik ook.
1: Mijn naam is Truus.
2: Mijn naam is Jan. En tot de volgende keer.

0: Het is 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. In Europa worden jaarlijks gemiddeld 380 tornado's geregistreerd, waaronder in Frankrijk gemiddeld 30 per jaar. Een tornado verwoestte het Zuid-Franse dorp Pomas met windsnelheden tussen 200 en 300 km per uur. Meteoroloog Pieter Groenemeijer stelt dat aanstaande donderdag en vrijdag in Nederland kans bestaat op zware onweersbuien, maar dat de kans op een even zware tornado als in Frankrijk klein blijft. Amnesty International veroordeelt het geweld waarmee de Indiaanse politie eind vorige maand demonstranten van de kakkerlakkenbeweging aanpakte in New Delhi. De organisatie analyseerde video's, foto's en getuigenverklaringen en concludeert dat agenten hagelgeweren, traangas, rubberen kogels en lange wapenstokken inzetten tegen vreedzame betogers. Bewegingsleider Abhijit Dibke werd opgepakt. De politie ontkent buitensporig geweld. Canada kondigt invoerheffingen aan op ongeveer 17 miljard euro aan Amerikaanse producten als reactie op de heffingen die Trump instelde na mislukte handelsgesprekken. De tarieven van 15, 25 of 50% gelden voor 500 producten en gaan op 8 september in. Canada trekt daarnaast 4,5 miljoen euro uit om getroffen ondernemers te ondersteunen. Kamerleden van Pro, CDA en D66 willen dat Ongehoord Nederland de publieke omroep verlaat nadat in het online programma Let's Twist Again een Hitler-toespraak werd besproken. Hoofdredacteur Joost Niemuller en presentatrice Raisa Blommestein stemden in met een stelling over cosmopolitische elites. Minister Rianne Letschert kan juridisch niet zomaar ingrijpen zonder verzoek van de NPO of het Commissariaat voor de Media. En dan het weer nog. Vanavond hebben we zon en in het zuidoosten en oosten velden hoge bewolking. Het is nog een tijd warm. In de loop van de avond klaart het op en na zonsondergang daalt de temperatuur naar 16 tot 19 graden. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep. Omroep.

een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens.

was ik niet. Nu loop ik zelfs te fluiten en ik kijk of ik jou ergens zie. Ik kon om niemand lachen,

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Op Schiphol hielden beveiligers dinsdag 3 werkonderbrekingen van een kwartier vanwege slechte werkomstandigheden, waardoor reizigers ongeveer 20 minuten moesten wachten. Vakbonden FNV en CNV klagen over hogere werkdruk en meer ziekteverzuim sinds Schiphol terugging van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Woensdag staan nog 5 stakingsacties gepland, donderdag volgt overleg. Ombudsvrouw Margot Smit ontving dinsdag vele tientallen klachten over een fragment van Ongehoord Nederland waarin Adolf Hitler werd aangehaald. Klagers twijfelen of de uitzending van 31 juli voldoet aan de journalistieke NPO-code en vragen om vertrek van ON. Maar Smit stelt dat alleen de minister dat besluit kan nemen. In Europa worden jaarlijks gemiddeld 380 tornado's geregistreerd, waaronder in Frankrijk gemiddeld 30 per jaar. Een tornado verwoestte het Zuid-Franse dorp Pomas met windsnelheden tussen 200 en 300 km per uur. Meteoroloog Pieter Groenemeijer stelt dat aanstaande donderdag en vrijdag in Nederland kans bestaat op zware onweersbuien, maar dat de kans op een even zware tornado als in Frankrijk klein blijft. Canada kondigt invoerheffingen aan op ongeveer 17 miljard euro aan Amerikaanse producten als reactie op de heffingen die Trump instelde na mislukte handelsgesprekken. De tarieven van 15, 25 of 50% gelden voor 500 producten en gaan op 8 september in. Canada trekt daarnaast 4,5 miljoen euro uit om getroffen ondernemers te ondersteunen. En dan het weer nog. Vanavond hebben we zon en in het zuidoosten en oosten velden hoge bewolking. Het is nog een tijd warm. In de loop van de avond klaart het op en na zonsondergang daalt de temperatuur naar 16 tot 19 graden. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
2: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Maar ook een ton
0: of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Zeg, wat ik me afvroeg over die hoge energierekening. Mijn huis is al wat ouder en ik wil met de isolatie aan de slag. Helpt het nou echt?
1: Jazeker, mevrouw. Het isoleren van bijvoorbeeld uw spouwmuur of de vloer maakt een groot verschil voor uw energieverbruik. En ook goed om te weten, er zijn allerlei subsidies en leningen voor.
2: Je huis verbeteren. Wacht niet langer en kijk wat er met isolatie voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl.

0: Flevo Gastvrij.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De politie hield dinsdagmiddag in de omgeving van Heerlen 6 personen aan wegens verdenking van handel in designerdrugs en illegale geneesmiddelen via webshop Powercaps. Het gaat om 2 mannen en 4 vrouwen tussen 33 en 46 jaar uit Nut, Geleen, Halen, Heerlen en Hoensbroek. Meerdere panden werden doorzocht. Op Schiphol hielden beveiligers dinsdag 3 werkonderbrekingen van een kwartier vanwege slechte werkomstandigheden, waardoor reizigers ongeveer 20 minuten moesten wachten. Vakbonden FNV en CNV klagen over hogere werkdruk en meer ziekteverzuim sinds Schiphol terugging van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Woensdag staan nog 5 stakingsacties gepland, donderdag volgt overleg. Ombudsvrouw Margot Smit ontving dinsdag vele tientallen klachten over een fragment van Ongehoord Nederland waarin Adolf Hitler werd aangehaald. Klagers twijfelen of de uitzending van 31 juli voldoet aan de journalistieke NPO-code en vragen om vertrek van ON. Maar Smit stelt dat alleen de minister dat besluit kan nemen. Amnesty International veroordeelt het geweld waarmee de Indiaanse politie eind vorige maand demonstranten van de kakkerlakkenbeweging aanpakte in New Delhi. De organisatie analyseerde video's, foto's en getuigenverklaringen en concludeert dat agenten hagelgeweren, traangas, rubberen kogels en lange wapenstokken inzetten tegen vreedzame betogers. Bewegingsleider Abhijit Dipke werd opgepakt. De politie ontkent buitensporig geweld. En dan het weer nog. Vanavond hebben we zon en in het zuidoosten en oosten velden hoge bewolking. Het is nog een tijd warm. In de loop van de avond klaart het op en na zonsondergang daalt de temperatuur naar 16 tot 19 graden. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.

Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De Nigeriaanse president Tinubu heeft het leger opdracht gegeven een reddingsoperatie te starten na de ontvoering van mogelijk 500 tot 600 mensen uit moskeeën in de deelstaat Niger vorige week vrijdag. Bij de aanvallen kwamen 40 mensen om het leven. Uit angst voor nieuw geweld vluchten minstens 2000 mensen naar buurland Benin. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken betreurt de beslissing van Israël om twee Nederlandse ambassademedewerkers uit te zetten. Zij werkten als waarnemers in het internationaal steuncentrum voor Gaza in Kiryat Gat. Berendsen respecteert het besluit, maar noemde het een onnodige actie tegenover zijn Israëlische ambtsgenoot Gideon Saar. Nederland blijft zich inzetten voor humanitaire hulp in Gaza. De politie hield dinsdagmiddag in de omgeving van Heerlen 6 personen aan wegens verdenking van handel in designerdrugs en illegale geneesmiddelen via webshop Powercaps. Het gaat om 2 mannen en 4 vrouwen tussen 33 en 46 jaar uit Nut, Geleen, Halen, Heerlen en Hoensbroek. Meerdere panden werden doorzocht. Ombudsvrouw Margot Smit ontving dinsdag vele tientallen klachten over een fragment van Ongehoord Nederland waarin Adolf Hitler werd aangehaald. Klagers twijfelen of de uitzending van 31 juli voldoet aan de journalistieke NPO-code en vragen om vertrek van ON. Maar Smit stelt dat alleen de minister dat besluit kan nemen. En dan het weer nog. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgenochtend zijn er zonnige perioden en enkele wolkenvelden. Regionaal is het een tijdje bewolkt en in het zuiden is een kleine kans op een bui. De temperatuur loopt op naar 19 tot 23 graden aan het eind van de ochtend. En tot zover het nieuws. Flevo, zieken omroep.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekomroep.nl.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenonderzoek.
1: Wij zijn terug na het nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De Nigeriaanse president Tinubu heeft het leger opdracht gegeven een reddingsoperatie te starten na de ontvoering van mogelijk 500 tot 600 mensen uit moskeeën in de deelstaat Niger vorige week vrijdag. Bij de aanvallen kwamen 40 mensen om het leven. Uit angst voor nieuw geweld vluchten minstens 2000 mensen naar buurland Benin. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken betreurt de beslissing van Israël om 2 Nederlandse ambassademedewerkers uit te zetten. Zij werkten als waarnemers in het internationaal steuncentrum voor Gaza in Kiryat Gat. Berendsen respecteert het besluit, maar noemde het een onnodige actie tegenover zijn Israëlische ambtsgenoot Gideon Saar. Nederland blijft zich inzetten voor humanitaire